0: bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden. Net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
1: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
1: Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
1: Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckeldijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is alweer even op zijn retour. Opvallende files nog op dit moment. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Meer en Nieuwebrug. Er staat zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld Griesendam nog 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A27 ten slotte Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met een kwartiervertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckeldijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterke stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet veel voor, staat in de startblokken, maar is al wel meer dan 100 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 staat erbij naar Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra. En de A50 naar Os, tussen Ewijk en Ravenstein. Daar heb je zo'n 5, maximaal 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Good morning.

0: Een hele goede morgen deze donderdagochtend 28 mei 2026. Je luistert naar Girl Power Radio. Dit is Vallen en Opstaan. En vandaag is een bijzondere dag, want je hoort mij natuurlijk. Dat is al bijzonder, want Rea is een weekje op vakantie. Maar we hebben echt een mannenochtend, want vandaag zit Pasquinel tegenover mij.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, zoals al vaker op donderdag.
1: Ja, eigenlijk iedere donderdag, maar even een andere setting zo. Gezellig. Iets anders, lekker.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Nou, we hebben koffie, we hebben het gezellig. Dus,
0: we hebben het hartstikke gezellig. En het is wel extra bijzonder eigenlijk vandaag dat wij hier met twee mannen zitten.
1: Ja, ik las net zo iets tussendoor. Dan denk ik, ja, dat is wel heel bijzonder als wij dat met z'n tweeën moeten gaan bespreken.
0: Ja, want het is elke dag wel de dag van iets of iemand ergens of waar ergens om of wat dan ook. Ja. En vandaag is dat Wereld Menstruatiedag.
1: Ja.
0: Meer dan de helft van de wereldbevolking krijgt ermee te maken. Wij allebei niet. Maar er hangt wel een enorm taboe om dit onderwerp. En ik vroeg me af, Pasquinel, praat jij eigenlijk met je vrienden over dit onderwerp?
1: Nee, met vrienden wordt daar zeker niet over gepraat. Zeker in mijn jeugd was dat een beetje taboe.
0: Ja.
1: Er werd niet over gesproken. Dat werd op een gegeven moment op school met een soort seksuele voorlichting werd een klein beetje uitgelegd wat dat was. En daar werd niet over gepraat. En dat merk je gewoon vroeger bij meisjes of dingen. Ja, daar werd niet over gesproken. Maar jij weet, ik zit in het damesvoetbal.
0: Ja, zeker.
1: En dat taboe werd toen gelijk verbroken.
0: Dus jij werd gedwongen om het erover te hebben?
1: Nou, niet gedwongen. Ja, het was de meiden die moeten iedere ochtend een monitoring invullen.
0: Oké, ja.
1: Hoe hebben ze geslapen? Hoe is de gesteldheid? Juist. Zijn ze moe? Je weet het wel, dat gaat allemaal via cijfertjes.
0: Ja.
1: En daar moesten ze ook aangeven de maandelijkse cyclus.
0: Oh.
1: Want het blijkt uit cijfertjes dat juist in de maandelijkse cyclus meiden heel erg gevoelig zijn voor blessures.
0: Ah, kijk, dat wist ik dan ook weer niet.
1: Dus dat wordt in de monitoring gewoon aangegeven. Dat wordt in de staf besproken. Van hou rekening mee of kijk naar dit of dat. Ja, ik werk met de keepers, dat weet je ook.
0: Ja.
1: Nou, en ook de keepers vullen dat in en kan ik daar rekening mee houden.
0: Oh.
1: En ook, vrouwen hebben daar last van, hebben daar pijn mee. Dus ook daar kan je rekening mee houden.
0: Dat is wel interessant, want dat is natuurlijk het vrouwenvoetbal. Dat zijn vrouwen, die krijgen ook zelf. En als we het hebben over vrouwen, mensen die menstrueren. Jij krijgt er natuurlijk voor je werk mee te maken. Maar met je vrienden, met je mannelijke vrienden of met de vrienden die niet menstrueren, daar praat je denk ik het dan niet over, want dit is...
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik praat daar niet over. En ik weet niet, dat blijft misschien een dingetje. Ik kom ook niet thuis dat ik zeg, oh, die was ongesteld of die, weet je, nee.
0: Nee, dat snap ik heel goed. Dat snap ik heel goed.
1: Dat is een heel, maar wij als mannen, ik weet niet, praat jij erover?
0: Nee, eigenlijk niet met mijn vrienden. Wel met mijn vrouwelijke vrienden die daarmee te maken krijgen.
1: Ja,
0: dan heb
1: ja.
0: ik het er gewoon over, omdat ik het heel bizar vind wat er allemaal gebeurt in zo'n lichaam. En ik merk ook echt aan sommige van mijn vrienden die ongesteld worden, dat ze dan rondom die cyclus echt anders voelen. Ja. En dat vind ik gewoon bizar dat je daar dus iedere keer weer doorheen moet.
1: Ja, wij hebben daar niet mee te maken. Maar ik heb het wel eens natuurlijk over met de speelsters. En dan zeg je van ja, wij kunnen daar niet in inleven. Wij weten het gewoon niet.
0: Nee, precies. Exact. En dat is wel interessant dat je dit zegt. Want maar 1% van de mannen praat daarover met hun vrienden.
1: Ja.
0: Is onderzocht. En jij bent ook vader. Je hebt een zoon.
1: Ik heb een zoon, ja.
0: Ja. En heb je... ik weet eigenlijk helemaal niet. Heb jij dochters? Nee.
1: Nee, ik heb geen dochter. Nee.
0: Praat je met je zoon over ongesteldheid?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, ik praat daar niet over.
0: Nou, je bent ook zeker daarin geen uitzondering. Minder dan de helft van... 70% van alle vaders die een zoon hebben, praten er niet over met hun zoon. En meer dan de helft van alle vaders praat daar niet over met hun dochter. En Woman Inc. Die ging de straat op en vroeg aan vaders of ze zich konden herinneren hoe het gesprek erover ging met hun dochter. En dat was best een interessante, moet je horen.
2: Ja, moet ik wel even denken. Eerste keer dat je ongesteld werd, was bij je moeder, hè? Ja, we zijn er heel open over.
0: Oh, sorry, excuus.
2: Ja, moet ik wel even denken.
0: Ik start er een per ongeluk opnieuw op.
2: Eerste keer dat je ongesteld werd, was bij je moeder, hè? Ja, we zijn er heel open over.
3: En ze zei van, nou, je bent ongesteld. Ik zei, nou, dan moet ik een pentishell halen, toch? Zo'n, hoe heet zo'n ding? Zo'n...
4: Maandverband?
3: Maandverband, yes.
4: Het is geen schaamte dat ik er niet over spreek, hoor. Maar het heeft meer te maken met onwetendheid.
5: Vind ik lastig.
2: Wat vind je het lastige?
5: Dat ik er weinig verstand van heb.
4: Maar er zijn ook veel vaders die zich toch wel beschaamd voelen. Wat zou je ze nou adviseren?
6: Nou, dat ze een beetje open moeten staan voor deze taak. Dat had al veel vroeger gemoeten.
0: Ja. Ja. Dat had al veel vroeger gemoeten. We moeten er een beetje openstaan met z'n allen, want dat had al veel vroeger gemoeten. Dat was eigenlijk de conclusie van die laatste man die het erover had. En je hoort het, er hangt best wel veel ongemak rondom.
1: Ja, ja, en ja, dat is denk ik gewoon de opvoeding die wij zo gehad hebben vanaf vroeger uit. Is dat denk ik een soort van, ja, dat blijft een vrouwending. Maar nu alles een beetje bij elkaar gaat komen en wij allemaal wat meer, ja, dat vrouwen ook gewoon meer zeggenschap krijgen, dan denk ik dat het, ja, wij zijn wat openlijker als ons voorouders, denk ik.
0: Laten we het hopen. Het is in ieder geval heel belangrijk om het erover te hebben. En zeker, ja, op zo'n dag als vandaag, Wereldmenstruatiedag, iets meer aandacht. En mannen, het is helemaal niet zo ongemakkelijk. Dat we er niet mee te maken krijgen, betekent niet dat het onbelangrijk is.
1: Nou, we hebben er wel mee te maken. Het zit gewoon om ons heen.
0: Precies, maar dat we het niet voelen.
1: Nee, dat
0: we
1: is
0: het
1: waar. Zelf maar daar, niet kunnen wij, daar kunnen wij ook gewoon niks over oordelen. Wij weten dat gewoon, net zoals een kind krijgen. Ja. Of een kind baren, laat ik het zo zeggen. Weet je, ja, dat, daar zijn vrouwen voor gemaakt. En ik merk, je weet dat ik nog iets anders tussendoor ook doe, dat de pijngrens bij vrouwen gewoon hoger ligt als bij de mannen. Bij de meeste vrouwen.
0: Ja. Nou ja. Belangrijk om je in te leven in ieder geval. Vraag er gewoon naar, mannen. En zeker, praat er ook over met je dochters. Ik denk dat dat heel veel taboe wegneemt.
1: Ja.

0: Ochtends vroeg therapie van Armin van Buren, hoe die hier bij vallen en opstaan. Hey, en elke dag gebeurt er van alles in de wereld. Zoveel dat je het ook niet altijd ziet. En als je er vroeg in ligt, zoals wij, dan kan het ook nog eens zijn dat je wel het een en het ander mist. En daarom lopen wij 's ochtends vroeg altijd even het nieuws van de vorige dag door.
1: Ja.
0: Ja, en we hebben echt... Ik kwam een nieuwsberichtje tegen van gisteravond. En ik hoorde het vanochtend ook op de radio. En het was echt hartverwarmend. Ik vond het zo'n mooi bericht. Dat in bijna een tafel van...

0: kilometer lang stond er gisteren in Amsterdam-Oost.
1: Ja.
0: En aan die tafel dineerden ongeveer 1500 mensen.
1: Ja.
0: En dat waren bewoners uit asielzoekerscentra, ondernemers, maatschappelijke organisaties en mensen die gewoon zoiets hadden. Ik wil even gaan eten met mensen die naar Nederland zijn gevlucht. En het was een soort, het was een beetje beladen vanwege al dat gedoe in Loosdrecht. Maar ik las dit zo en ook de reacties van mensen die gewoon echt zeiden, wauw, ik kwam hier om mezelf te verrijken. En ik sprak met die mensen en wat hebben ze toch veel meegemaakt. En ik las dat en ik vond dat zo'n mooi initiatief.
2: Dat is ook fantastisch mooi.
0: En ze hadden heerlijk
2: gegeten. Als je een beetje bij elkaar kan komen, dat is niks mooier zelfs.
1: Ja,
2: en er is ook daar is een soort taboe overheen, hè? Weet je. Iedere vluchteling wordt over één kamp geschreven. En we weten, mensen die vluchten en echt ellende hebben, die moeten hier zeker opgevangen worden. Maar er zitten ook een hele hoop ratten tussen. En daar moeten we tegen proberen ons te... En daar moeten ook de vluchtelingen zelf zich tegen. Daar moeten we ons allemaal tegen verweren. Ja. Dan wordt de wereld zoveel beter.
0: Ja, helemaal. Dat klopt. Ja, ik denk ook dat... Het is allemaal inderdaad, mensen over één kam scheren is natuurlijk nooit handig.
2: Nee,
0: dat is ook niet mogelijk.
2: Zo menselijk, hè? Wij hebben snel een oordeel. Jij ziet mij, je denkt iets en na 10 minuten denk je, oh, dat was toch anders dan ik dacht.
0: Ja, dat was ook wel zo hoor, Pasquinel.
2: Ja, dat geloof ik ook wel, dat geloof ik ook wel. Ja.
0: Je bent een stuk aardiger dan je eruit ziet.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik kwam nog een ander bericht tegen, namelijk van het Pieterpad. Heb je dat wel eens gelopen?
2: Nee, ik heb het niet gelopen, maar ik heb wel daar. Ik ken iemand die dat Pieterpad heeft gelopen, waar ik mee. Die kwam ik wel eens op het werk tegen en die sprak altijd vol lof over het Pieterpad.
0: Nou, wat goed.
2: Ja. Het is, nou, ja, anders had ik het niet geweten.
0: Nee, ik. Oké. Nou, het is dus even voor je beeld dus. Voor de mensen die het ook niet weten. Het is vanaf Groningen, vanaf Pieterburen tot aan de Sint-Pieterberg in Limburg. Ongeveer, nou ja, een wandelpad van ruim 500 kilometer.
2: Ja.
0: En die is vanaf vandaag rolstoel toegankelijk.
2: Oh, nou, dat is toch helemaal mooi. Dus je kan hem niet alleen lopen, maar ook rollen, zeg maar.
0: Je kan hem zeker rollen. Ja, en ze hebben dus niet alleen gekeken naar trappetjes, maar ze hebben ook gekeken naar de horecagelegenheden die langs de route staan. En ze hebben gekeken van, goh, kunnen we daar nog iets aan verbeteren? Bijvoorbeeld zware deuren weghalen.
2: Wc's,
0: exact. Ja. En vanaf vandaag is dat gebeurd. Dus alle 26 etappes kun je nu met je rolstoel...
2: Ja. Nou, ik had er nooit over gehoord. En die man vertelde mij daar echt helemaal in... Ja, moet ik er zeggen. Euforie over hoe fantastisch dat was. En ik dacht van mijn eigen van... Oké, dat lijkt mij wel iets omdat ik ook een keer wil gaan doen. Ik wil dat Pieterpad een keer gaan lopen.
0: Jij wil dat Pieterpad een keer gaan lopen?
2: Ja, ik vind het lijkt me leuk om dat een keer eens te gaan lopen. Kijk, het is natuurlijk niet in één dag.
0: Nee.
2: Dus hij heeft er ook iets van een anderhalf, 2 jaar over gedaan of zo.
0: Ja. Ja, maar verschillende etappes.
2: Verschillende etappes, maar het lijkt mij leuk om dat een keer, om die wandelroutes zo door Nederland. Ja, lijkt me leuk.
0: En dan kom je erachter dat Nederland echt best wel heel erg mooi is.
2: Heel mooi. Ja. Zelfs hier in de buurt. Ik woon hier, nou je weet het, hemelsbreed heel ver vanaf. Maar ik loop hier door stukken heen dat ik denk van jeetje.
0: Ja.
2: Weet je? Wat mooi.
0: Ja, lekker genieten. Wanneer ga je hem lopen, weet je dat al? Of is het gewoon nu voor nu nog
2: dat een... Dat is iets wat ik zeg, dat staat op het bucketlist, zeg maar.
0: De lange termijn.
2: Lange termijn, want nu is er gewoon geen tijd voor, joh. En dan ga je beginnen en dan kan je misschien een jaar niet lopen. Nee, ik wil hem dan lopen en dan wil ik hem wel afronden zo snel mogelijk. Ja.
0: Vet. Ja. Leuk, man. Leuk. Laat even weten als je hem gaat lopen. Ik ben wel benieuwd.
2: Nou, heb jij het nieuws gevonden, maar ik had ook wat nieuws
0: vertel,
2: gevonden.
0: Vertel.
2: Ja, ik zie hier iets en dat ging gelijk mijn ogen op. Ik zeg tegen jou, wat lees ik nou, joh? Hey, vrouwengezichten blijken aantrekkelijker te zijn dan mannengezichten. Maar ook vrouwen vinden dat zelf ook.
0: Oh. Ja. Oh, wat interessant.
2: Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, mijn vriendin zegt dat ook altijd. Die zegt, ik vind vrouwen zoveel mooier dan mannen.
2: Ja,
0: dus...
2: Maar... Ja.
0: Ik dacht dat zij een uitzondering was, maar dit is dus een algemene mening.
2: Ik heb dat zeg maar vanaf de basisschool al gehad, zo dat idee.
0: Dat vrouwengezichten
2: worden mannengezichten. Ja. Nee, maar vrouwengezichten worden wereldwijd aantrekkelijker gevonden dan mannengezichten. Ook door vrouwen zelf. Het verschil neemt af naarmate de leeftijd vordert en verdwijnt vrijwel op hogere leeftijd. Nou zeggen ze wel eens van mannen worden knapper, hoe ouder ze worden, hoe knapper.
0: Is dat zo?
2: Ja, dat zeggen vrouwen.
0: Interessant.
2: En ja.
0: En bij vrouwen is het dus andersom.
2: Ja, het blijkt uit onderzoek waarin duizenden gezichten werden beoordeeld door duizenden mensen. Volgens onderzoekers gaat het niet om een robuust patroon, maar bovendien om verschillende culturen terugkomt.
0: Resumé, dus vrouwen worden minder knap als ze ouder worden. Volgens de maatstaven, zeg maar, van de maatschappelijke maatstaven. Mannen worden knapper.
2: Ja.
0: Alleen over het algemeen gezien zijn vrouwengezichten knapper. Ja, daar komt het op neer.
2: Ja, dat is, ja, dat is zo.
0: En wie heeft dit onderzocht? Weet jij dat?
2: Dan ga ik even verder zoeken. Het onderzoek naar Britse wetenschapper Charles Darwin.
0: Charles Darwin?
2: Ja.
0: Charles Darwin. De is dat niet de Darwin?
2: De Britse wetenschapper staat daar.
0: Ja. Charles Darwin. Dat zou die familie zijn van. Zou het hem zijn?
2: Kijk, staat er nog verder wat? Ja, dat is wel Charles Darwin. Er staat een datum achter. Toen waren wij er nog niet. 1809.
0: Ja, precies. Charles Darwin is de Darwin. De Engelse bioloog eigenlijk. Die al in 1882 is overleden.
2: Ja.
0: Nou goed.
2: Er staat hier, in verschillende beoordelingen bleek het grootst in westerse landen te zijn. Maar bleef zichtbaar in alle onderzoeken. Nou, het blijft een apart verhaal.
0: Nou goed, als ik mijn eigen mening mag geloven, dan heeft dit nieuwsbericht compleet gelijk. Ben ik het daar helemaal mee eens. Ik ben ook wel benieuwd als jij nou zit te luisteren en denkt, nou, ik vind die mannengezichten eigenlijk veel knapper. Dat mag. Maar ik ben wel benieuwd wat je thuis zit. Wat vind jij knapper? Mannengezichten, vrouwengezichten? Maakt het je niet uit? Heeft het allebei zijn charmes? Je mag het even laten weten via de Twitch of even via de WhatsApp. Dan kun je naar de Girl Power Radio app gaan. Daar staat een WhatsApp-icoontje. Of via internet is ook een WhatsApp-icoontje. Laat even weten wat jij hier nou precies van vindt. Dan gaan wij ondertussen luisteren naar ook een hele knappe vrouw, als je het mij vraagt, Alexandra Burke met Bad Boys.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nu is de ochtendspits echt op gang gekomen met meer dan 250 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De weg is daar weer vrij, maar het is nog wel erg druk. Je hebt een file van 10 kilometer en een uur staan daar. Omrijden kan over de Moerdijkbrug, volgt dan de A16. Verder de A348. Richting Arnhem is de weg de hele dag dicht tot aanknopend Velperbroek. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. Je wordt daar lokaal omgeleid. En het is druk op de A15 Nijmegen-Gorkum vanaf ochtend. 10 kilometer en 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: Never gonna not dance again. Helemaal goed, Pink. Ik hou je eraan en ik doe met je mee. Ik ga ook gewoon vanaf nu altijd dansen.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan. Beetje andere setting dan normaal, want Rea is een weekje weg. Dus ik neem de honneurs waar. Hugo is mijn naam. En tegenover mij zit, zoals op iedere donderdagochtend, Pasquinel.
1: Ik zit er gewoon.
0: Helemaal leuk. Hartstikke mooi. Leuk. Jij bent er wel gewoon.
1: Ja, ik ben er. Ja, ook ik ga een keer met vakantie. Hè. Rea mag lekker genieten van de vakantie. Joh. Wij nemen het even waar.
0: Wij nemen dit.
1: Jij neemt het even waar voor. Het is best gezellig. Een keer wat anders.
0: Nou, ik vind het ook hartstikke leuk, Pas. Ja. Het is helemaal top. Helemaal top. Hey, en jullie bespreken ook elke week jullie hebben het elke week over sport.
1: Ja.
0: Nou is het sinds kort een beetje veranderd. We krijgen nu een vraag van Deborah waar wij het over moeten gaan hebben.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel erg benieuwd. Deborah heeft iets ingestuurd en aan ons de vraag wat het is.
1: Nou ken ik Deborah een beetje en die heeft af en toe takken van sport dat ik denk van oh jee.
0: Ja. Dat, ik ben ook. Ja, ze hebben dit dus al besproken in gelijkspel. Dus als jij nu zit te luisteren en denkt, hey, dit komt mij bekend voor. En jij weet er alles af van. Dan klopt dat, want het is in gelijkspel besproken. Maar wij gaan even kijken of wij eigenlijk weten waar Deborah het over heeft.
2: Heb jij wel eens naar een fietsrace gekeken?
0: Dit is die van vorige week volgens mij. Ik zit heel even te kijken hoor. Ik ga dit even. Ik dacht dat ik de juiste erin had gezet. Nou, eens even kijken, want dit gaat over de fietsrace inderdaad. Even zien, even kijken. Eens nog eens even kijken of dit hem is. En anders gaan we even een plaatje draaien en dan komen we zo gewoon lekker terug. En dan gaan we het alsnog eventjes bespreken. Eens even zien, is dit hem? Is dit hem?
1: Deze is heel erg stil.
0: Deze is heel erg stil. Goed, weet je wat wij gaan doen? We gaan heel even luisteren naar Hotter Than Hell. Dan ga ik hier van Dua Lipa. En dan kom ik bij je terug en dan gaan we alsnog even de sportvraag.
1: Doen we het gewoon zo meteen opnieuw?
0: Doen we het gewoon zo opnieuw. Tuurlijk.

0: Harder than hell, Dua Lipa. Ja, en we zijn er weer. We hebben contact met Deborah. We zouden een sportvraag gaan beantwoorden, maar toen bleek ik even het verkeerde iets te hebben bij hebben gepakt. In ieder geval, Deborah begon over iets heel anders.
1: Fouten maken hoort er allemaal bij.
0: Precies.
1: Ze zijn allemaal groot geworden met vallen en opstaan.
0: Kijk, dat zijn de wijze woorden, Pasquinel. En daar luister je ook naar, vallen en opstaan. Dus dat is helemaal top. Eens even zien, Deborah. Jij hebt een sportvraag voor ons en wij mogen daarop reageren. Wat heb je voor ons?
2: We hebben allemaal wel gehoord van veldhockey. En natuurlijk zijn we ook bekend met ijshockey. Maar zijn we ook bekend met de voorloper daarvan? Wat kunnen jullie vertellen over bandy?
0: Bandy. Jij hoort het goed, hè?
1: Bandy. Nou, ik kan helemaal niks vertellen over bandy.
0: Ik zou zeggen dat het een drankje is. Bandy met alcohol, maar dat is shandy natuurlijk.
1: Ja, dat is Sandy. Dat was
0: Shandy. Bandy. Iets buigen. Bandy. Het is buigzaam. De voorloper van ijshockey. Ik kan me ook niet zo goed voor. De voorloper van ijshockey, dat is dan op blote voeten of zo?
1: Ik ga hem eens even intoetsen. We gaan eens even kijken.
0: Eens even zien. Oh ja, ik heb hem hier ook inderdaad. Wat is bandy? Ja, jeetje. Het is een. Ik zie hier iets staan over. Wat is dit nou?
1: Bij mij is hier nog wat nadenken.
0: Bandy is een sport die gespeeld wordt op schaatsen. En is de voorloper inderdaad van ijshockey. Het is in tegenstelling tot ijshockey. Dat is het verschil. Zonder opzettelijk lichamelijk contact en met respect, staat hier dan heel duidelijk. Er zijn geen ingewikkelde spelregels. En het is voor alle leeftijden van iedere. Ja, voor jongens, voor meiden en alles tussenin. Het is een spektakel. Is niet per se minder, want het is. Het is dus wel heel actief.
1: Maar ik zie ook dat het 11 tegen 11 is zelfs.
0: Hey, wat interessant. Dus het is een soort.
1: Een soort voetbalgrote, lijkt het wel. Het wordt ook op een groter veld gespeeld.
0: Hockey, voetbal met een stokkie.
1: Een groot ijsveld staat hier. Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Nou, ik zit even te kijken.
1: Ik zie hier gewoon zelfs zwart-wit foto's, dus het is wel echt oud.
0: En er is op. Wat grappig. Op 21-3-2026. Het is natuurlijk ook de voorloper van ijshockey. Dus het is bijzonder dat je daar ook zwart-wit foto's hebt. Maar ik zie hier op 21 maart, jongstleden, was er een finale wedstrijd Nederland-Groot-Brittannië. Dus we hebben een wereldkampioens in winnaar. We zijn wereldkampioen. Nederland heeft met 5-3 gewonnen van Groot-Brittannië. We zijn dit jaar wereldkampioen geworden.
1: Mooi, wij weten het gewoon niet.
0: En jij laat nu net een foto zien. Een zwart-wit foto waar een doel staat.
1: Het lijkt echt op ijshockey als je het zo ziet. Ja. Het ziet eruit als ijshockey. Als je mij die foto zo geeft, zeg je, dat was ijshockey in de jaren 30.
0: Ja. Maar ik zou dat ook zeggen. Ja, ik heb hier allemaal kleurenfoto's. Een bijzondere.
1: Het was natuurlijk de voorloper van ijshockey, dus het is natuurlijk al heel oud. Maar ik heb er gewoon nooit van gehoord, apart.
0: Ik heb er ook nog
1: weer wat geleerd.
0: Weer wat gehoord. Bandy heet dat dus.
1: Bandy?
0: De voorloper van ijshockey.
1: Gaan we nooit meer vergeten met z'n tweeën.
0: Gaan we nooit meer vergeten. En we zijn dus wereldkampioen.
1: Ook dat mocht. Fantastisch. Zijn we toch nog ergens wereldkampioen in?
0: Absoluut.
1: Ik ga mijn hart vast met het voetbal.

0: Dankjewel, Adele, Rolling in the Deep. En nou, we zijn er nog steeds hier, vallen en opstaan. En straks gaan wij een fantastisch prijzenpakket weggeven, want Girl Power Radio bestaat 5 jaar. En dat betekent dat als er een titel of een artiest waar een 5 in zit voorbij komt, dat jij als een gek moet bellen, appen, chatten, maakt niet uit, naar de studio. En dan kun jij gewoon een Girl Power Radio pakket winnen.
1: Ja, en dat zijn niet zomaar pakketten.
0: Dat zijn niet zomaar pakketten. Daar zitten fantastische prijzen in. Een trui, alles met Girl Power wat het te maken heeft. En een cadeaubon van 25 euro. Dus ik zou zeggen, bel als jij een 5 hoort. En dat doe je naar 0634-606-464. Jeetje, Mina. Nou, kun je dat nummer niet onthouden? Kijk even op de website. Daar staat hij ook. Hey, Bas.
1: Vertel.
0: Het is natuurlijk ook een altijd een ding om even nutteloze feitjes te gaan vertellen.
1: Ja, die krijg ik altijd van Rea. Maar ik ben nu benieuwd van jou, nutteloos feitje. Wat heb jij gevonden?
0: Ik heb iets heel grappigs gevonden. Wist je dat de aarde eigenlijk gladder is dan een biljartbal?
1: Dat zou je zo niet zeggen, nee.
0: Nee, dat zou je zeker zo niet zeggen. Nee. Maar dat als je het in verhouding zou bekijken, dan is de aarde dus, ook al hebben we hoge bergen en diepe wateren, is het gewoon eigenlijk gladder dan een biljartbal.
1: Nou, oké.
0: Dat is, ja, je hebt er echt helemaal niks van. Niks aan.
1: Nee.
0: Maar het is wel leuk om te weten. Want op een biljartbal zit ongeveer... een biljartbal mag officieel geen puntjes en hobbeltjes hebben van meer dan 0,01 centimeter hoog.
1: Ja.
0: Dat is echt helemaal niks. Dat is 0,1 millimeter om precies te zijn. En als je dus de aarde zou verkleinen
1: naar
0: een biljartbal, dan zou het hoogste punt, de Mount Everest, of het diepste punt, de Marianentrog, zou het binnen die verhouding vallen.
1: Dus we kunnen eigenlijk biljarten met onze aarde.
0: We zouden in theorie kunnen biljarten met onze aarde, mocht het niet dat wij natuurlijk een beetje, hoe moet je dat zeggen, ovaal zijn.
1: Ja.
0: Dus wij zouden als een soort ei rondjes draaien.
1: Het is echt een nutteloos feitje.
0: Het is echt een nutteloos feitje.
1: Maar ja, we zijn weer wat wijzer geworden. Je hebt me weer iets wijzer gemaakt. Ik kan bij het koffiezetapparaat dadelijk vertellen van, weet jij dat?
0: Ja, dat is beetje jammer dat hier iedereen ook luistert dan naar de ochtendshow en eigenlijk dit dan allemaal al weet.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, ze zijn ook weer allemaal wijzer geworden.
0: Precies. Nou, kunnen wij weer rustig ademhalen.
1: Ja.

Zometeen kun jij kans maken op een fantastisch Girl Power pakket. We gaan het opmerkelijke nieuws bij langs. En nog even een keertje de powerplaten. Dus lekker blijven luisteren zou ik zeggen. En dan maken we er een fantastisch...

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bindels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bindels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt best wel druk met meer dan 500 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop is 1 rijstrook dicht. Vanaf Liesel een vertraging van 15 minuten. Verder drukte nog op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. 3 kilometer en een kwartier extra. Eerder gebeurde daar een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Mensen rijden nog wel om vanwege dat ongeluk. Die komen nu in de file te staan op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Vanaf Stamperschat file tot aan knooppunt Klaverpolder. 14 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert naar
3: Vallen en Opstaan.
2: The soundtrack of your morning.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
5: Dit is de powerplaat van deze week.

0: De powerplaat van deze week, Shakira en Burna Boy. En uiteraard het WK-anthem. En als je de powerplaat hoort, dan weet je vaak, dan gaan we de andere kanshebbers van volgende week ook bekendmaken.
1: Ja, en jij weet dat ik altijd mijn ongezouten mening erover laat.
0: Ik heb hier nu al zin in, Paskie de Hel. Dit lijkt me fantastisch. Ja. Zeker, nee, dat is helemaal goed. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. We gaan zo ook de uitslag even bekend, maar of de tussenstand bekend maken.
1: Ja, we zijn altijd benieuwd. Meestal beginnen we bij nummer 3, maar ik laat hem helemaal aan jou over. Jij mag de hele volgorde bepalen. Je hoeft van mij niet te vertellen of die 1, 2 of 3 staat. Ik geef gewoon lekker mijn mening zo meteen aan jou.
0: Weet je wat ik leuk vind? Ik ga er eentje draaien en dan mag jij gokken waar die staat.
1: Oké, dan doen we dat.
0: Ja. Zullen we dat doen?
1: Dat gaan we doen. Nou, weet je wat? Je laat ze eerst alle drie horen en dan ga ik zeggen van die en die en die.
0: Oké.
1: Ga ik de volgorde proberen te bepalen.
0: Is goed. Dat vind ik een ontzettend leuk idee. Nou, ja. Dan laat ik de keuze ook aan jou welke je als eerste wil horen. De kans, ik zal even kort vertellen wat de keuze is.
1: Ja.
0: We hebben een K-pop band genaamd Les Seraphim. Met een fantastische, het is maar wie je het vraagt. Een track die nogal bekend in de oren zal klinken. Er is een sampletje gebruikt van het welbekende dansje. De Macarena.
1: Ja.
0: We hebben een zangeres die heel graag het bed in zou willen duiken met de DJ.
1: Oké.
0: Het nummer heet namelijk ook Fuck the DJ. En dat gaat echt over... ze ziet hem wel zitten.
1: Oké.
0: En we hebben Molly Elizabeth, een net doorgebroken 25-jarige artiest met plankenkoorts. Die ook aan de rustmedicatie moet voordat ze het podium opgaat. Maar wel een fantastische stem heeft en een wat donker track over jeugdtrauma's. Waar wil jij mee beginnen?
1: Ja, nou weet je wat? Laten we beginnen met Run Rabbit.
0: We gaan beginnen met Run Rabbit. Dat is inderdaad Molly Elizabeth, de zangeres die zoveel plankenkoorts heeft dat ze af en toe aan de rustmedicatie gaat. Maar dat is geheel onterecht, want ze heeft een prachtige stem. En je hoort haar hier nu als kanshebber van de powerplaat.

0: ineens op grote podia en dacht ze ineens, wat overkomt mij nou? Ja. Allemaal begonnen bij TikTok. En dat is dus, dat is een beetje het punt. Zij geloofde gewoon niet zo goed dat zij zo goed was.
1: Nee.
0: Ja. Daar zit het in.
1: En dat is juist misschien juist heel goed, hè?
0: Ik denk het ook. Ja.
1: Ik vind
0: ja.
1: dat juist beter. Als ja. mensen die denken dat ze heel erg goed zijn en dat ga je weer over de top.
0: Precies, dan ga je naast je schoenen lopen, ja, moet je ook ja, niet
1: ik
0: hebben.
1: Ik hou ja. meer van mensen die vinden die een beetje gewoon zijn.
0: Nou, ik denk dat Molly Elizabeth daarin wel ja. Hoog scoort. We hebben nog twee andere over, voordat jij ze kunt gaan ranken. We hebben namelijk nog de K-pop band Les Seraphim. En we hebben Eli met Fuck the DJ. Welke wil jij horen?
1: Nou, doen we maar Fuck the DJ.
0: Fuck the DJ.
1: Ja, laten we de Fuck the DJ er eens in gooien. Ik ben er benieuwd. Dat lijkt me wel... Ik verwacht wel iets DJ-achtig, zeg maar.
0: Nou, dan ga ik je niet langer in spanning houden. Ik ga je zeker verrassen. Eli, Fuck the DJ.

0: Eli, fuck de DJ, een kanshebber voor Powerplaat van volgende week. En is het een beetje de DJ 5 die jij had verwacht?
1: Ik had iets harder verwacht.
0: Iets harder verwacht. Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
1: Dit is een nummertje wat eigenlijk gewoon bij strandred zal draaien of iets. Maar ik had hem iets harder verwacht.
0: Ja, en iets harder gehoopt ook.
1: Iets harder gehoopt eigenlijk. Ja, want er staat ook echt fuck de DJ. Daar komt bij mij niets anders op. Weet je, wat je vroeger zei, what do you fuck to the DJ? Fuck you, weet je wel, als het niet goed ging. Dus ik verwacht echt iets van, hey, fuck the DJ, we krijgen iets hards. Maar ze bedoelde er iets anders mee.
0: Ze bedoelde er zeker iets anders mee. Ze zingt ook, I wanna fuck the DJ.
1: Ja, ja.
0: Dus zij denkt, laat die platen maar spelen. Dan gaan wij even achter
1: wij
0: de coulissen.
1: Ja, dan ben ik benieuwd naar die andere, naar de Die.
0: Ja, en even voor jou een klein tussenstandje. We hebben nu Run Rabbit gehoord en fuck the DJ. Welke zou volgens jou hoger
1: daar
0: staan?
1: Daar staat Run Rabbit zeker bij mijn hoger.
0: Oké. Okay. Nou. Ik zeg nog niks. Nee. We hebben er nog eentje te gaan. En ik wil even iets anders. Ook even. We krijgen net een appje van Davy binnen. En die zegt, goedemorgen lieverds. Wat gezellig dat jullie er zijn. Toen dacht ik, nou, dat vind ik zo leuk.
1: Ja, dat is heel leuk. Wij zijn meer van dat soort appjes. Laat ons even weten. Wat vind je van ons?
0: Ja,

0: Wat ben je, wat
1: wij
0: wat
1: als twee mannen bij Girlpower eventjes.
0: Ja, wij als twee mannen op de Internationale Dag van de Menstruatie. Dat is toch, ja. Het is, we moeten het, ja. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk.
1: Gezellig.
0: Ja, gezellig.
1: Ik heb het naar mijn zin.
0: Goed, laatste powerplaat kanshebber. Dat is Boombala Le Serafim. Het is, goed. De toontjes.
1: Ik zie ik ben er geen voorstander van.
0: Ik ben er absoluut, laat ik maar ook mijn ongezouten mening geven. Vertel. Ik vind dit echt helemaal kloten.
1: Okay.
0: Het komt niet meer uit je hoofd. Het is echt een soort aftreksel van een heel bekend liedje dat je zo danst met je handen. De Macarena. Nou ja, je gaat het gewoon horen. Het is absoluut niet mijn favoriet. Maar mijn mening doet er niet toe. Het gaat erom wat jij thuis vindt. En ik ga zo vertellen of hij ook hoog, laag, midden, wat dan ook staat.
1: Ik ga ook vertellen wat ik ervan vind.
0: Helemaal goed. Nou, Boombala heet het in ieder geval van Le Serafim. Macarena.

0: Nou, dat was dus Pumpala van Le Serafim. Ik ben benieuwd, wat vind je ervan?
1: Nou ja, wat ik net al tegen jou zei, het probleem is, er komt iets bekends in voor. En als jij iets bekends hoort, en dan ga je dat, dan krijg je snel de neiging van, hey, wat leuk.
0: Ja, ja.
1: En ik denk dat dat bij de luisteraars ook zo is. Dus dat deze op nummer 1 staat, Rabbit op nummer 2 en Fuck the DJ op nummer 3. Dat is mijn voorspelling.
0: Oké.
1: Maar ja, dit nummer, wat ik wel mis bij dit nummertje is toch een wat hardere beat.
0: Ja. Ja, die mis ik ook. Ik mis wel meer bij dit nummer. Maar ook wel die hardere beat.
1: Wat ik tegen jou zeg. Het is gewoon, omdat het herkenbaar is, dan denk ik dat dit toch aan gaat slaan. En ik moet neiging dat ik denk van, ja, dat je er zelf ook al denkt van, oh, dit is wel leuk.
0: Nou, maar, ik moet wel heel eerlijk zeggen, en als je via Twitch meekeek, dan heb je dat gezien. Davy heeft dat bijvoorbeeld gezien. Ik zat wel met mijn hoofd te schudden. Tijdens dit nummer. En dat was de eerste keer niet. De tweede keer wat meer. En nu zat ik al helemaal zo'n beetje mee te zingen met Doempala, Doempala, Doempala. Ja. Maar ik erger me gewoon een beetje aan die muziek. En ik ben niet de enige, want we kregen tijdens deze track een appje binnen. Daar staat op, het is net alsof je op de wc zit en het niet lukt. Ha, ha, ha, ha. Ja, dat vond ik een vrij accurate beschrijving. Ja. Maar, zoals beloofd is er inderdaad nog een uitslag. Ik heb hier een tussenstand voor je. Geen uitslag, een tussenstand. Er kan dus nog van alles gebeuren. Tot vanavond 6 uur kun jij nog stemmen op jouw favoriete powerplaat via de website. Maar de tussenstand is op als volgt. Op dit moment staat op nummer 3 onze plankenkoorts mevrouw Molly Elizabeth met Run Rabbit. Dat is nummer 3.
1: Dat zat ik daarnaast.
0: Ja. Op nummer 2 staat deze ongelooflijk irritante versie van de Macarena. Als je het mij
1: heel
0: vraagt.
1: Ik heb er naast gezeten.
0: Ja, dat is. En op nummer 1 staat Fuck the DJ.
1: Oké.
0: Dus het was eigenlijk precies andersom.
1: Ja.
0: Nou, of eigenlijk dacht jij dan ook dat Boempala bovenaan stond. Maar dat is dus niet zo. Ja.
1: Maar dit was een tussenstand, hè?
0: Dit was een tussenstand.
1: Mijn voorspelling is meestal de uitslag.
0: Kijk, nou heel goed. wil jij dat Pasquinels voorspelling de uitslag wordt? Dan moet er nog even flink gestemd worden. Dat kun je doen via de Girl Power Radio app. Dan ga je gewoon lekker daarheen. En dan kun je gewoon 2 keer klikken. Dan heb je gestemd. We hebben absoluut geen gegevens van je nodig. Je kunt gewoon klikken. Niks aan het handje. Je kunt het ook. Dat kun je ook via de website doen. Dat hoeft niet via de app www.gopowerradio.nl. En wie weet wordt Pasquinels uitslag dan. Of Pasquinels voorspelling dan gewoon uiteindelijk.
1: De uitslag?
0: De uitslag. Ja. Absoluut.
1: Krijg de uitslag van.

Sun Is Up van Inna. En zo meteen hebben we nog opmerkelijk nieuws voor je. Pasquinel komt met de jukebox. En het zou zomaar eens kunnen dat de track met de 5 erin voor het pakket van Girl Power dichterbij is dan je denkt. Als je iets hoort met een 5 erin, app of bel even naar de studio. Laat van je horen, bellen eigenlijk 06-34-606-464. En wie weet, ben jij dan dat pakket met die cadeaubon. 1, 2, 3.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. Maar nog niet te vroeg juichen, want het blijft hier en daar nog aardig druk. In totaal nog zo'n 500 kilometer file in het land. Ik begin met goed nieuws over de A1 richting Apeldoorn. Bij Deventer is de weg weer vrij na een ongeluk. Die file kan dus langzaamaan gaan oplossen. Vanaf Lochem nu nog wel 9 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook de A10, de ring van Amsterdam, nu een file. Tussen Zeeburg en Tuindorp Oostzaan. 4 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht omdat er een kapotte vrachtwagen staat. Dan wegwerkzaamheden bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het harde file tot aan Zwolle-Zuid. 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot de A50 nog, Os richting Arnhem. Tussen Bankhoef en Renkum 13 kilometer. Je bent 30 minuten langer bezig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Vallen en Opstaan. The soundtrack of your morning.

0: Ariana Grande, New Better Part 2. En we zijn aangekomen bij het opmerkelijke nieuws. Wat in de wereld is er gebeurd waarvan wij echt denken, hè, huh, hoe kan dat?
1: Ja.
0: En jij bent iets op het spoor, geloof ik. Jij bent ergens helemaal ingedoken. Wat is er gebeurd?
1: Ja, een toerist in een Italiaans hotel die om kraanwater vroeg.
0: Ja.
1: En dat niet kreeg, heeft daarvoor een langlopende rechtszaak verloren. De Italiaanse Hoge Rechtshof oordeelde dat hotels en restaurants niet verplicht zijn om gratis betaald kraanwater aan gasten te serveren. De vrouw verbleef in de kerstvakantie in een 5-sterrenhotel in Italië. In een skioord. En haar boeking was op basis van half pension. Met avondeten inbegrepen, behalve de drankjes. Zij vroeg iedere avond om kraanwater bij diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater van 0,75 liter aangeboden. Ten koste van €7.
0: Zo!
1: Dat vind ik inderdaad flink. Een aardige prijs voor nog niet eens een liter water. Ondanks dat de vrouw was bereid om voor kraanwater te betalen, bleef dat hotel dat weigeren. Nou, daar stapte zij voor naar het Hoge Rechtshof en die heeft haar geen gelijk gegeven.
0: Oké, dus die vrouw die zat in een restaurant. Die wilde kraanwater, maar ze kreeg mineraalwater.
1: Ja.
0: Toen zei ze, nee, ik ga niet €7 voor een fles mineraalwater betalen. Doe mij maar kraanwater. Daar wil ik best wel een eurotje voor neerleggen. Of 2 of 3.
1: Ja, maar dat kreeg ze niet.
0: Maar dat kreeg ze niet. Toen is ze naar de rechtsgaande en die zei, je hebt ongelijk, mevrouw.
1: Ja, ze eiste een schadevergoeding van €2700 wegens emotionele schade. En de extra kosten. Maar de rechtbank heeft dat afgewezen. Het Hof in Italië zei dat er geen wet was voor ondernemers die verplicht maakt om kraanwater te reserveren. Volgens de Italiaanse media zei de advocaat van het hotel dat het aangeboden kraanwater volledig aan de ondernemers zelf is. Nu ja. Blijkt, in Wales en in Engeland, is het wel verplicht. In Engeland en Wales zijn horecazaken verplicht met een drankvergunning juist wel verplicht om drinkwater beschikbaar te stellen aan klanten. En daarom, die daarom vragen. In Nederland is het wettelijk niet verplicht om kraanwater aan te bieden.
0: Ja, ik vind het altijd wel een ingewikkelde. Want ik snap best wel dat je niet de gratis water...
1: Ik denk dat het een soort service moet zijn.
0: Ja, vind ik ook.
1: En koffiewater op tafel erbij als mensen een wijntje bestellen. Weet je,
0: vind ik wel. Ja, of als je een zwarte koffie vind ik altijd heel lekker met een glaasje kraanwater. En dan hoef ik echt geen spa weet ik veel. Of Chauffontaine of wat dan ook. Maar ik wil wel eigenlijk gewoon een glaasje water. En ik snap dat als dat het enige is wat je bestelt. Ja, dan moet je er wel wat voor neerleggen. Want je zit daar op het terras. Hè, je gebruikt de service van die mensen. Die moeten ook gewoon betaald krijgen. Ja. Maar als jij gewoon een maaltijd eet daar op dat terras en je vraagt uitdrukkelijk voor kraanwater, om wat voor reden dan ook, dan vind ik dat je dat ook gewoon moet krijgen.
1: Ja, ik ben altijd zo'n clown. Als ik dan bij het terrasje zit en ik wil wel eens wat afvallen, dan heb ik weer zo'n manie dat ik alleen maar water drink.
0: Ja.
1: En wat wilt u drinken? Nou, doe mij maar een watertje. Maar dan krijg ik dus een glas kraanwater en dan denk ik, oh shit, je moet altijd gewoon een spa blauw bestellen. Of daarom vragen.
0: Bij jou is het andersom dus.
1: Ja, ik vraag gewoon een watertje. Ik wil eigenlijk gewoon een spa blauw, maar dan krijg ik een glas water aan. Dan denk ik, oh, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wilde gewoon een lekkere flesje, maar oké.
0: Wat is nou dan echt zo lekker aan een flesje spa blauw?
1: Ik proef het verschil niet, zeg ik heel eerlijk.
0: Maar dan
1: ik vul mijn flesje spa blauw op het werk ook wel eens gewoon met kraanwater. Ja. Er zijn mensen die proeven dat echt. En die zeggen, ja, ik wil liever Bar-le-Duc of...
0: Nou, sterker nog, je hebt watersommeliers.
1: Ja.
0: Dat zijn mensen die echt helemaal op het gebied van water alles weten. En alle informatie eruit trekken. En ook precies weten welk water bij welk gerecht het beste past. Ja. Nou, dat vind ik dan wel weer een beetje overdreven. Maar het verschil tussen kraanwater en leidingwater proef ik wel.
1: Oké.
0: Over water gesproken.
1: Vertel.
0: Ik kwam ook opmerkelijk nieuws tegen van een activist die is ontsnapt met een opblaasboot vanuit China over het water.
1: Okay.
0: Hij heeft 30 uur over de zee vanuit China naar Zuid-Korea gevaren. En het is hem gelukt. Het was zijn vierde poging om zich te herenigen met zijn familie. Want hij werd hij is al 2 keer eerder opgepakt wegens activisme in China. Het is een Chinese Canadese activist. En hij zat vast, wilde ontsnappen, lukte niet. Poging 2 lukte niet, poging 3 lukte niet. En nu, poging 4, is het hem wel gelukt.
1: Hij had wind mee.
0: Hij had waarschijnlijk wind mee. Ja. Hij had 2 dagen niet geslapen, maar kwam aan. En toen is hij daar opgevangen. Dus ik, gewoon bizar dat je met een opblaasboot dan uiteindelijk weet te ontsnappen.
1: Ja,
0: vind ik vet. Vind ik een goed verhaal.
1: Ik vind het met een klein bootje met een motor al dat ik denk van oeh, daar zou ik de zee niet op mee durven. Maar pak gewoon een rubberbootje. Oké, prima. Mij niet gezien.
0: Nee, dat heb ik ook lang niet gezien. En het laatste nieuws wat ik tegenkwam. Er is een standbeeld, een 21 meter hoog standbeeld van Lionel Messi in India. En die wiebelt, dus die moet worden verplaatst.
1: Hij wiebelt.
0: Okay. Ja, ik vond gewoon die kop vond ik eigenlijk zo opmerkelijk. Een wiebelende Messi. Er staat hier 21 meter hoog standbeeld, wiebelt in de wind, moet worden verplaatst. Nou, dat vond ik gewoon, het viel me gewoon op, eigenlijk. Ja. Ja. Dat er überhaupt een standbeeld van Messi staat in India, vind ik opvallend. En dat hij dan ook nog wiebelt in de wind, dan is hij vast niet goed.
1: Dan zetten ze hem even achter een flatgebouw en dan zijn ze van wiebel af.
0: Toch, zou je wel zeggen. Ik zal even kijken waar hij heen gaat. Hij staat nu bij een drukke weg en een metrostation, dus dat wordt inderdaad gevaarlijk. Even zien. Waar die heen? Ja, er staan al touwen omheen. Nou, nee, er staat verder niet bij waar die heen gaat. Maar dat die ergens heen gaat is wel...
1: Zal vast een mooi plekje voor gevonden worden.
0: Precies, daar ga ik ook maar vanuit. En anders, dan kan hij bij die andere standbeelden staan. Misschien kan hij wel in een soort park met allemaal andere standbeelden. En dan is hij lonely together.

0: Martin met de track. Ja, welke track is dat nou eigenlijk? Daarvoor gaan we heel even overschakelen naar de andere kant van de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Jolanda.
0: Hallo Jolanda, jij belde, want jij viel jou iets op aan deze track, of niet?
1: Oh, ik kan je echt heel slecht verstaan.
0: Oh, is dat nu beter?
1: Nu beter.
0: Super, super, super. Want jij luisterde hiernaar en jij hoorde iets bijzonders in deze track. Wat hoorde jij?
1: Ja, wij hoorden Dolly Parton met 9 to 5.
0: Ja, absoluut. En wat betekent dat?
1: Wat betekent dat we hebben gewonnen?
0: Dat betekent zeker dat jullie hebben gewonnen. Er zit namelijk een 5 in deze track. En Girl Power Radio bestaat 5 jaar. Dus hoor jij de hele week een nummer met een 5 erin. Of een artiest met een 5 erin. Bellen, bellen, bellen. En dan win jij een fantastisch pakket. En Jolanda, jij hebt dat gedaan. Waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Den Haag.
0: Oh, wat gezellig. Lekker dicht bij huis dus.
1: Ja, zeker.
0: Gezellig. En wat doe jij voor de dagelijkse kost?
1: Ik ben verpleegkundige en ik zit hier zo op de pijnpodium. Vandaag zitten wij met z'n allen te luisteren naar Girl Power Radio.
0: Want jullie wilden zo graag dat pakket winnen.
1: Absoluut, absoluut. Daar zitten we de hele ochtend al klaar voor.
0: Nou, wat fantastisch. Dat vind ik echt ontzettend leuk om te horen. En het is jullie gewoon gelukt. Jullie hoorden 9to5, hebben gebeld en het pakket komt jullie kant op. Er zit van alles in, waaronder een trui, maar ook een cadeaubon van €25.
2: Gaan ze die delen met z'n allen?
0: Dat is een hele goede vraag. Gaan jullie die delen met z'n allen? Of is die gewoon
1: absoluut
0: voor jou, Jolanda?
1: Ja, nee. Dat gaan we met z'n allen delen.
0: Ja, fantastisch. Dan gaan jullie de pijnpolie daar een beetje op leuken.
2: Weet je wat nog het leukste is? Ik denk dat ze volgende week ook op hele mooie klompen gaan lopen.
0: Oh!
1: Ja? Oh, zijn ze al bijna klaar?
2: Ze zijn klaar.
1: Oh, heel leuk, heel leuk.
0: Dit moet je even uitleggen, Bas.
2: Ik kom ineens de pijnpolie en ik heb van de week even een opdracht gekregen om 3 klompen te maken voor de pijnpolie. En toen hoorde ik Jolanda en daar zat een naam tussen. En dat was ook een Jolanda. Ja. Dus ik denk, volgens mij zit ik nu een beetje in die goede richting.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Dat zijn inderdaad onze klompen die dan heel mooi beschilderd gaan worden.
2: Ja, die zijn klaar.
0: Wat leuk.
1: Ja, leuk.
0: Nou,
1: super.
0: Kijk.
2: Dubbele prijzen voor jullie.
0: Dubbele prijzen voor jullie, inderdaad. Een fantastisch Girl Power Radio pakket komt jullie kant op. Blijf even hangen, dan noteren we even de gegevens. En veel plezier ermee. En werk ze vandaag met alle collega's.
1: Ja, gaat lukken. Dankjewel.
0: Oké, hey, doeg.
1: Oké, doeg.

0: ontzettend leuk Lollipop met Mika. En dat is bijna net zo leuk als dat pakket wat we net hebben weggegeven. Jolanda, van harte gefeliciteerd en veel plezier daarmee. Absoluut. Zometeen gaan we geen pakket meer weggeven, want dat hebben we net gedaan. Maar er komt nog wel van alles leuks aan. We gaan bijvoorbeeld... Pasquinel, jij hebt je jukebox meegenomen.
1: Ja, nee, die heb ik iedere week bij me. Dat is een plaatje uit mijn vaders jukebox.
0: Absoluut. En ja. Kun je een tipje van de sluier geven wat je hebt meegenomen?
1: Jaren 60.
0: Jaren 60. Ja. Oeh, spannend. Nou, dat zometeen. En als jij iets wil horen hier op deze zender, thuis, laat het even weten via de app of via

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder melden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen, maar niet te vroeg juichen. We zitten nog boven de 500 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Een file van 40 minuten vanaf Zeeburg. Ook de verbindingsweg naar de A4 naar Den Haag is niet te gebruiken. Verder wegwerkzaamheden lokaal in Zwolle en daarom file op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 9 kilometer en bijna een half uur extra. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum, ongeveer 14 kilometer en 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert naar
3: Vallen en Opstaan,
2: de soundtrack of your morning.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Rondje Galaxy met de Asteroids Galaxy Tour Heart Attack. Hey, Pas Kinel, we zijn bij echt een heel leuk item per jaar gekomen als je het mij vraagt.
1: Ja.
0: Jij hebt namelijk, jouw vader had een jukebox.
1: Die had een jukebox, ja.
0: En daar was jij enorm fan van.
1: Dat klopt ook, daar was ik fan van. Daar speelde ik altijd mee, dat mocht natuurlijk niet. En dat fascineerde mij.
0: En daar heb jij heel veel goud in gevonden, muzikaal goud.
1: Ja, muzikaal goud. Wat ik vandaag heb gevonden is het nummertje My Guy van Mary Wells.
0: Oké.
1: Ja, dat is een van de bekendste Motown-nummers uit de jaren 60. Hij kwam uit in 1964 en werd geschreven en gecomponeerd door Smokey Robbins. Maar daar komt het verhaal. Dit was, het werd in Motown's eerste grote nummer 1 hit van een vrouwelijke artiest.
0: Oh.
1: Dus voor de girl power, een vrouwelijke artiest. Ja,
0: ja?
1: Zij was één. Dat was het eerste nummer 1 hit voor een vrouwelijke artiest in de Motown dingetje. Kijk, naderhand heeft Smokey Robinson ook nog het nummer My Girl geschreven.
0: Ja.
1: Voor de Temptations. Ken je die? My Girl.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Dat was van de Temptations. Die heeft hij daarna geschreven nog een keertje. Maar dit was My Guy van Mary Wills. En dit was echt een gecompenseerd Motown nummertje. En ik vond het een heerlijk nummer. Dus vandaar dat ik deze heb gekozen.
0: Wat ontzettend tof. En hij komt dus uit 64.
1: 1964 is deze, ja.
0: Wauw. En dus, wow. En eigenlijk toen pas dus de eerste nummer 1 is voor een vrouw.
1: In Motown wel, ja.
0: In Motown. Ah, oké.
1: Zij wordt ook wel de Motown Queen genoemd.
0: De Motown Queen. Wat ontzettend tof. En deze zat dus in die welbekende jukebox.
1: In de jukebox. Dus we gaan het kwartje erin gooien. En dan gaan we rustig laten draaien.
0: Oh, dat vind ik ontzettend leuk. Nou, pak het kwartje maar. Dan gooi je hem erin.
1: Komt-ie.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Marit Steenbergen heeft woensdag in Frankrijk de tweede tijd ooit gezwommen op de 100 meter vrije slag. De 26-jarige wereldkampioene dook op het koninginnennummer onder de grens van 52 seconden. Ze zat slechts 0,15 seconden boven het wereldrecord en ze zwom in een tijd van 51,86. De Griekse zwemmer Christian Golomeev heeft zondag een wereldrecord neergezet op de eerste editie van de omstreden Enhanced Games. Dat is een toernooi in Las Vegas waarbij doping is toegestaan. De 32-jarige Golomeev dook op de 50 meter vrije slag 0,07 seconden onder het officiële wereldrecord van de Australiër Cameron McAvoy. Het record van Golomeev wordt niet erkend vanwege het dopinggebruik op het toernooi. De deelnemers mogen middelen gebruiken die op de dopinglijst staan en in de Verenigde Staten wel zijn goedgekeurd. Dopinggebruik is niet verplicht voor de deelnemers van de Enhanced Games. Jelena Rybakina is in de tweede ronde van Roland Garros verrassend gestrand. De winnares van de Australian Open boog met 6-3, 1-6 en 6-7 voor de Oekraïnse Julia Starodubtseva. Bondscoach Ronald Koeman heeft na overleg met de KNVB besloten geen vierde keeper mee te nemen naar het WK voetbal. De voetbalbond vond de kosten voor een extra trainingskeeper te hoog. In tegenstelling tot bij de drie geselecteerde keepers moet de KNVB bij een vierde keeper opdraaien voor de verzekeringskosten. De bondscoach wilde geen oordeel vellen over de keuze van de KNVB, waar directeur topvoetbal Nigel de Jong over het Nederlands elftal gaat. Onder meer Duitsland, België en Portugal gaan wel met vier keepers naar het WK. Komt er een rematch tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk? Zaterdag verloor de voormalig kickbokskampioen op controversiële wijze bij het wereldtitelgevecht van de Oekraïner. Na het gevecht in Egypte diende het kamp van Verhoeven een protest in, omdat ze vinden dat de scheidsrechter te vroeg een einde maakte aan de wedstrijd. Verhoeven wil niet dat de titel van Usyk wordt afgenomen of dat de wedstrijd ongeldig wordt verklaard, maar wel hoopt hij op een rematch. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen!

van Hela op deze donderdagochtend 28 mei 2026 om 22 over 9. Hey, we gaan zo meteen nog allemaal hele vet toffe dingen doen. We gaan namelijk nog een half uur lang vallen en opstaan met Hugo en Pasquinel. Hartstikke leuk. Maar we zijn er natuurlijk voor jou. Wij willen weten, wat wil jij draaien? Hoe kunnen we jouw ochtend draaglijk maken? Wat heb jij nodig om deze donderdagochtend helemaal volgemotiveerd aan het werk te gaan? Of misschien thuis iets te gaan doen? Laat het even weten via de Twitch. Er is ook al een verzoekje binnengekomen, namelijk van Marborg. Die struurt. Oh, mag ik alsjeblieft Smells Like Teen Spirit horen? Dat is namelijk voor mijn dochter die naast me zit. Natuurlijk gaan we dat voor je draaien. Dat is, ik denk niet dat jij de enige bent die dat lekker vindt. En je dochter ook niet. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die deze track wel even willen horen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nu echt op zijn retour. Nog niet te vroeg juichen, er staat nog meer dan 200 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door wegwerkzaamheden bij Zwolle. Op de A28 vanuit Amersfoort staat hierdoor file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 9 kilometer en 30 minuten. Ook op de A50 vanuit Apeldoorn is het daar file rijden. Voor knooppunt Hattermerbroek 10 minuten extra hierdoor. Dan een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt 35 minuten vertraging vanaf knooppunt Watergaasmeer. En hou er rekening mee dat de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag dicht is. Verder nog de A9, Diemen-Amstelveen, tussen Amsterdam-Eiburg en Amstelveen zelf. 10 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good morning. The soundtrack of your morning. Vallen en opstaan.

0: Dominic Fike met White Keys. Ik vraag me dan af waar die, hoe die sleutel dan wit komt.
1: Ja, daar krijg ik hele rare gedachten van.
0: Ja, precies. Een witte sleutel. De sleutel, een witte sleutel, ja. Dat is toch altijd... Nou, goed. In ieder geval, daar gaan wij nu niet over nadenken. Want wij hebben andere dingen te doen. Ergens anders willen we graag over nadenken. Want het is tijd voor de drie van de dag.
1: Ja, die krijg ik normaal altijd van Rea. En dat zijn van die feitjes die ik bij het koffiezetapparaat kan vertellen van... Wist jij dat?
0: Ja.
1: Maar wat ga jij mij vertellen?
0: Nou, ik ga jou vandaag weer twee. Ik heb er twee vandaag voor je.
1: Twee feitjes. Dus je gaat me gewoon teleurstellen met twee.
0: Ja, ik ga nog even kijken of ik een derde heel snel kan...
1: Dan moeten er wel hele twee goeie zijn. Dan ga ik hem accepteren.
0: Laten we anders de druk heel hoog leggen. Nee, okay. Super dit. Dankjewel, Pasquinel. Fijn. ik neem vaker de honneurs waar als ik het zo begrijp.
1: Je bent fantastisch.
0: dankjewel. Even zien. De eerste, jij mag raden. De kortste oorlog die ooit heeft geduurd. Hoe lang denk jij dat die was?
1: Eendagsvlieg?
0: Eendagsvlieg?
1: Ja.
0: Nee, korter.
1: Nog korter zelfs. 10 uur.
0: 10 uur? Nee, je mag nog iets naar beneden.
1: Wat voor oorlog is dat geweest dan?
0: Om precies te zijn, de Britse de Engels-Zanzibarse oorlog op 27 augustus 1896.
1: Ja, nou, ja, 5 uurtjes?
0: Nee, 3 kwartier.
1: 3 kwartier, oké. Okay. Dat was het snel overgeven? Ging de witte vlag zo snel omhoog? Of?
0: Nou, na exact 38 minuten gaven de strijdkrachten van Zanzibar zich al over. Okay. Want er was een pro-Britse sultan. Die greep de macht over. Want nou ja, Zanzibar was van de Britten. Toen was er een pro-Britse sultan die greep de macht van zijn neef zonder de toestemming van de Britten. Toen zei Groot-Brittannië, dat vinden wij niet helemaal goed. Terwijl het was wel pro-Brits, maar goed. In ieder geval, dat ultimatum werd genegeerd. Toen opende de Britse marine het vuur op het paleis. En na 38 minuten gaven de strijdkrachten van Zanzibar zich alweer over.
1: Ja, nou, dat was een korte oorlog dus.
0: Dat was een hele korte oorlog, ja.
1: Liever zien we helemaal geen oorlog.
0: Maar... Nee, precies. En als het er dan eentje is, liever onder de 38 minuten.
1: Ja.
0: Wat mij betreft.
1: Ja, voor mij betreft ook.
0: Dan heb ik nog een feitje. Een kalkoen.
1: Ja.
0: Ja, in het Engels heet die een turkey.
1: Turkey.
0: Heb jij je ooit afgevraagd waarom hij zo heet?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Een turkey was een turkey. Ja, net zoals dat ik me niet afvraag waarom een tafel is.
0: Nou ja, Turkey is natuurlijk ook dat land, Turkey.
1: Ja.
0: En daar heeft het dus wel iets mee te maken.
1: Oké.
0: Want er waren Europese ontdekkingsreizigers. Die ontdekten de kalkoen. Die aten ze ook op. Maar ze ontdekten hem. En dat was in Mexico in 1519.
1: Ja.
0: En zij zagen die vogel. En zij wisten dit. Zij wisten dat de... hoe noemen we dit? Handelaren... vanuit Turkije deze vogel ook hadden.
1: Ja.
0: En toen dachten zij, hé, maar 1 en 1 is 2. Dan moet het wel een Turkse vogel zijn.
1: Ja.
0: En de Turkse handelaren hebben die. Dus dan gaan wij hem vanaf nu gaan we hem gewoon Turkey noemen.
1: Maar hoe zijn wij dan bij kalkoen gekomen?
0: Dat weet ik dan weer net dat is dan niet.
1: Dan, ja, dan denk ik, oké,
0: Turkey. Dat is een kalkoen. Ja, dat is een hele goede vraag eigenlijk.
1: En hoe is het ontstaan? Staat dat er ook bij hoe het echt een delicatesse met de kerst is geworden? Waarom echt kalkoen of turkey met de kerst wordt gegeten?
0: Nee. Ik ben nu alleen vooral over de naam dingen tegengekomen.
1: Okay.
0: Wat ik bijvoorbeeld wel weet is dat het in Turkije noemen ze de vogel Hindi. Wat weer verwijst naar de kip van India. De Hindi, omdat ze vroeger dachten dat Amerika Indië was.
1: Oké.
0: Dus in de Turken noemen de vogel Hindi, want die denken dat de vogel uit India komt. De Amerikanen noemen ze Turkey, omdat ze de link legden met de Turkse handelaren. En nu heet hij bij ons kalkoen. Ik zou niet weten wat het is.
1: Zal ik jou vertellen waarom hier in Nederland ook Turkey wordt gegeten?
0: Tenminste,
1: waarom ze het met de kerst doen. In Nederland werd het vooral groot na de Tweede Wereldoorlog. Nadat Amerikaanse bevrijders brachten hun Thanksgiving-traditie mee. Waarbij kalkoen uit het hoofdgerecht was. Daardoor werd kalkoen ook een symbool van feest en luxe rondom de kerst.
0: Nou, Jeetje. Die soldaten namen het mee als feestmaal.
1: Als feestmaal. En wij hebben het in Nederland na de Tweede Wereldoorlog ook als feestmaal gebruikt.
0: Wat top. Ja. Weten we dat ook weer?
1: Weten we ook weer. Weer wat nieuws gebracht.
0: Nou, kijk. En dat laatste was geen nutteloos feitje, Pasquinel. Nee, dat vind ik erg nuttig. Als ik nu ooit kalkoen eet, dan weet ik in ieder geval waar het vandaan komt. En dan ja. Kijk, als nou die Tweede Wereldoorlog ook 3 kwartier had geduurd.
1: Ja, die duurde iets langer helaas.
0: Die duurde wel iets langer.
1: Ja, dan veel levens gekost ook.
0: Heeft helaas te veel levens gekost. Dat doet oorlog eigenlijk altijd. Maar goed, we hebben in ieder geval geleerd over de...
1: Over de cocoon.
0: Ik
1: vond ze alle twee fantastisch. Ik hoef geen derde. Deze hebben we lekker kunnen behandelen. We hebben er dus een derde bij gezocht.
0: Een derde bij gezocht. Ja, dat is dus... dankjewel, Pasquinel. Je hebt me gered.
1: Ik red je overal van.

0: Republic. All the right moves. Lekker nummertje is dat, hè?
1: Ja, lekker. Heerlijk.
0: Dat blijft echt een heerlijke track als je mij vraagt.
1: Ja, maar over lekker nummertjes gesproken.
0: Vertel.
1: Ja, ik krijg hier een verzoekje binnen.
0: Oh,
1: die krijg
0: dat is
1: jij
0: altijd
1: ook binnen
0: leuk.
1: Als het goed is.
0: Ja, ik dacht al dat jij hier wel goed op zou gaan, ja.
1: Ja, daar ga ik zeker goed op. Ga jij eens vertellen, wie is dat?
0: José die komt hier de app binnenvallen, want we doen natuurlijk altijd ook even verzoekjes. Als je iets wil horen, laat het dan vooral even weten. App of stuur een Twitch. En dat heeft José heeft dat gedaan. En José die zegt, hey, mag ik alsjeblieft Put That Banger On Me horen? Oh. Het was niet voor niets de powerplaat. Deze moet gewoon even keihard op standje buren, Ruzie.
1: Maar wij gaan zo swingen de studio uit de zon met dit nummer. Hè?
0: Dat is lekker,
1: ja, dat is
0: man.
1: Dat is heerlijk. José, dankjewel.
0: Ja.
1: Je maakt ons blij.
0: Je maakt ons enorm blij. Dit is echt niet voor niets inderdaad de powerplaat van een aantal weekjes geleden. Ga ervan genieten. Zet die radio op standje burenruzie. En maak iedereen gek. Zorg ervoor dat jij die donderdag goed begint.
2: Put that banger on next. Man pull up, that's bangers on deck. Bust down the dance like why you so vexed. Do not disturb, that's why we don't text. Checks.

0: deze laatste tonen van Kylie Minogue gaan wij de tent hier sluiten. Tenminste, dat wil zeggen, wij sluiten de tent.
1: Wij sluiten de tent, ja.
0: Maar de muziek blijft natuurlijk. Zometeen GP at Work. En dat is echt gewoon perfect eigenlijk om je werkdag mee door te komen. Hoe ziet jouw werkdag er verder nog uit, Bas?
1: Ik ga zo meteen de auto in richting Stellendam en dan ga ik weer verder met tatoeëren.
0: Leuk,
1: en
0: vet.
1: En daarna is vanavond mijn dag over en dan gaan we morgen weer verder met werken.
0: Fantastisch.
1: Dus,
0: ja. Leuk man.
1: Leuk, heel leuk om te doen. En jij?
0: Ik ga zo meteen ook aan het werk. Ik moet even naar Noord-Holland, dorpje, klein dorpje in Noord-Holland gaan rijden. Wochnum heet het. Daar woont mijn vriendin, woont daar. En dan ga ik vanuit haar huis nog even hard aan het werk voor de theatergroep waar ik ook voor werk.
1: Leuk, leuk, dus. Leuk. Ik hoop dat de files voor ons meevallen. Want
0: ik heb gezien dat ze zijn opgelost. Ja, ze zijn opgelost.
1: Nou, ik wil jou hartelijk danken voor deze fantastische show. Ik heb het genoten. Je hebt Rea goed vervangen.
0: Dankjewel, dankjewel. Ik ga het morgen nog één dag doen. En maandag is Rea gewoon weer van de partij.
1: Op het vertrouwde plekje.
0: Op het oude vertrouwde plekje. Ik vond het leuk deze mannenochtend.
1: Ik vond het ook leuk. Ik hoop dat de luisteraars het ook leuk gevonden hebben. En dan gaan we hem lekker afsluiten.
0: Helemaal goed. Dankjewel. Zometeen hoor je nog Salt en Pepper in het volgende uur. Kensington komt voorbij. Fleetwood Mac. Oftewel, gewoon lekker blijven luisteren. En maak er een fantastische dag van.
1: Geniet ervan.
0: Hoi. Doei.
2: Hier is je dagelijkse dosis Girl Power.
3: Met een hartjesballon.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor 1 landelijke toets van 1 aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in 2 rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens 10 miljard dollar schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Een NASAMS luchtafweersysteem en antidronesystemen worden wel teruggehaald. Van de huidige missie met ongeveer 300 militairen blijven zo'n 150 militairen in Polen. Zij beschermen het logistieke centrum van de NAVO dat hulp aan Oekraïne coördineert. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. De dochtermaatschappij van KLM nam dit besluit na heroverweging zonder verdere toelichting. Schiphol wil het aantal grondafhandelaars terugbrengen van 6 naar 3 bedrijven om concurrentie te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens 10 miljard dollar schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wat bewolking in de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig 22 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf House of Tickets consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag, zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 350 kilometer file bij elkaar. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. A5 Hoofddorp Amsterdam. 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 6 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum. Kwartier vertraging bij Noorderloos. 10 minuten extra op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En bij Vierlingsbeek op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven. Vanaf Venray nog wel 5 kilometer. File en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Feestje in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken. One more.

0: Ja, nog één keertje vandaag.
1: Ja.
0: Oh. En dan zijn we weer klaar voor vandaag. Nee hoor. Ja. Oh. Een hele goede middag en welkom bij Achteraansluiten op Girl Power Radio. Ik ben Monique.
1: Ja, en ik ben Daniek.
0: Ja, Monique en Daniek. We passen goed bij elkaar. Ja. We hebben het nog een beetje warm, want we hebben net moeten dansen.
1: Ja, heel veel.
0: Ja,
1: heel
0: dus veel. Willen jullie dat zien, dan moet je eventjes onze socials in de gaten gaan houden. Ja. Of het een succes wordt, dat weet ik niet.
1: Dat is altijd maar de vraag, hè?
0: Ja, nou ja, wij vonden het in ieder geval grappig. We zijn 5 kilo zweet kwijtgeraakt in deze warmte. Bizar. En wij gaan jullie door de file heen praten. Tot 6 uur zijn we lekker aanwezig met allerlei leuke dingetjes. En ik ga een vraagje stellen aan jou.
1: Ja, kom maar op.
0: Ja, hè? Dan kunnen de luisteraars ons iets beter leren kennen. Als jij moest gaan karaoke, welk nummer zou jij dan gaan doen?
1: Dit vind ik echt een moeilijke vraag. Even denken. Ja, dan denk ik toch wel iets van Joost Klein.
0: Ja?
1: Ja, en dan denk ik zelfs het nummer Joost Klein van Joost Klein.
0: Ja? Ja. Wat voor soort nummer is dat? Want ik ken niet alle van Joost.
1: Meer wat rap. Want je hebt dus Joost Klein 1, Joost Klein 2, tot en met 5.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dan toch wel dat nummer.
0: Oh. En jij? Nou ja, je moet het alleen aan mij vragen als ik als de zaal leeg moet. Dan moet je mij gaan vragen. Maar als het dan iets moet, ja, dan iets van Pink.
1: Ja.
0: Toch? Racial class.
1: Ze zullen echt niet weten van wie wij fan zijn, hè?
0: Nee, hè? Ja. Ik word dan zo blij van Pink, ja. Inderdaad. Maakt niet uit. Als ik boos ben, zet het maar op. Dan ben ik binnen een mum van tijd weer normaal.
1: Ja, dat is wel fijn.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik ben zo goed en leesbaar, joh. Ik heb niet Joost 1 voor jou, maar ik heb wel gewoon Joost en dan radio. Is dat leuk?
1: Ja?
0: Nou, dan ga ik die speciaal eventjes voor jou draaien.
2: U luistert nu naar de radio. Met

0: Ja, daar zijn we weer. En dan zijn we natuurlijk met het weekend voorpret. Hey. Wat ga jij bijvoorbeeld doen dit weekend?
1: Ja, zomerhit.
0: Ja, weet je wel. Ja, zomerhit. Hè? Ga je er natuurlijk weer naartoe. Ja, ik denk dat het gewoon te warm is om wat te doen.
1: Nou, dat dacht ik dus vorige week ook. En het viel daar nog wel mee.
0: Okay.
1: Totdat ze eenmaal gingen spelen en het vol stond. Toen was het al van...
0: Ja. Maar nu is het nog warmer dan vorige week.
1: Ja, dat is echt bizar.
0: Ik denk dat ik dit weekend mijn koffer ga inpakken.
1: Oh. Ja, ook lekker.
0: Ik ben meestal niet zo snel met mijn koffer inpakken. Dus
1: nee?
0: Nee, in zondagavond of zo.
1: Ja, je hebt ook mensen die toch 3 weken van tevoren een koffer inpakken. Ik vind dat dus echt raar.
0: Ja, ik ook. Want ik heb altijd wat nodig nog wat in die koffer
1: ja,
0: zit.
1: Maar ook van... Waarom zo ver van tevoren als ik iets vergeet? Maar ik zou het juist eerder vergeten als ik het niet last minute doe. Omdat je dan heel bewust... Want ik denk als 3 weken van tevoren denk je... Oh ja, maar ik kan dat later. En dan vergeet je het denk ik juist.
0: Ja.
1: Lijkt mij.
0: Ja, ja, ja, ik kan het ook niet. Ik doe het zondagochtend. Kijk ik of ik nog iets moet wassen.
1: Ja.
0: Want ik wil altijd iets bij me hebben wat in de was ligt.
1: Tuurlijk.
0: Natuurlijk. En dan ga ik hem altijd zondag... inpakken, zondagavond. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik pas om 2 uur of 3 uur 's middags vloog en dan pakte ik hem 's ochtends pas in.
1: Ja, maar dat doe ik ook. En dan zeggen mensen, oh, schiet nou op, je haalt het niet. Ik haal het altijd.
0: Ja, en ik heb alles bij me.
1: Ja, dat ook.
0: En als ik had vergeet, dan kopen we het gewoon.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, jullie gaan zondag zomerhit. Hoe laat gaat dat beginnen?
1: 7:30 beginnen we, stipt. Dus als je wilt komen, kom rond 7:15 al. Kun je nog even wat te drinken halen. Sta je sowieso lekker goed. Want het is alweer de halve finale.
0: Ja, spannend.
1: Ja, ik ben echt heel benieuwd.
0: Komen er morgenmiddag nog gasten in de studio?
1: Ja, maar wie? Dat weet ik...
0: Ja, dat maakt niet uit. Dan moeten mensen luisteren.
1: Jullie lekker niet.
0: Ja, toch? Dan moeten mensen morgen luisteren.
1: Zeker
0: want
1: doen.
0: Jullie hadden het vrijdagmiddag, ja. En Rea is er morgenavond gewoon, jongens.
1: Ja.
0: Wees blij. Die zullen van mij af zijn. Ja. En dan komen er natuurlijk artiesten altijd die bij jullie optreden.
1: Dat is vet leuk, want we bespreken ook naast over dingen over zomerhit ook andere dingen met hun. Dus het is gewoon lekker, ja.
0: Ja,
1: je leert hun ook een beetje kennen. Ja, superleuk.
0: Lekker kletsen.
1: Ja.
0: Maar ik weet dit betrouwbare bron dat je ook dicht bij het strand woont.
1: Ja.
0: Ga je dan ook naar het strand toe, zeg maar, nog als je daar thuis komt?
1: Nee.
0: Even uit te wijden?
1: Nee.
0: Kom je er nooit?
1: Nou, ik ben er toevallig afgelopen week nog geweest. Maar dat is denk ik ook echt wel de eerste keer in een paar jaar.
0: Ja,
1: raar,
0: hè?
1: Maar het ding is, je denkt, oh, ik woon aan het strand. Dus ik ga altijd naar het strand. Maar doordat het dan zo dichtbij is, is het gevoel dat je dichtbij het strand bent eigenlijk al genoeg. Plus, de drukte is bizar.
0: Ja.
1: We kunnen onze eigen auto ook niet eens kwijt. Het is echt bizar.
0: Hebben ze nog steeds daar niks voor opgeregeld?
1: Nee, grappig is, woningen rondom ons wel. Maar onze niet.
0: Nou,
1: het is echt... dus alles lopend op de fiets. Maar uit de warmte is het is echt bizar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik weet wel. Ik ga dan naar Duindorp daar, weet je wel. Bij de haven aan die kant. En daar kan je dan nog je auto parkeren. Maar dan moet je heel vroeg zijn.
1: Ja.
0: En dan kan je dan nog tot 6 uur 's avonds gratis staan.
1: Ja,
0: en na 6 uur moet je gaan betalen.
1: Ja, en het is ook niet een beetje volgens mij. Volgens mij is dat best wel...
0: Ik geloof dat Scheveningen €25 is of zo per uur nu.
1: Bizar.
0: Dus ja, jongens, gaan naar het strand lopen dan lekker de tram gewoon. Want dat is ook beter voor het milieu.
1: Inderdaad.
0: Heb je nog iets te vertellen tegen ons wat je naartoe gaat? Laat het ons gewoon lekker weten. Je hebt natuurlijk, je kan ons appen.
1: Schrijf je nog inspiratie voor ons wat wij kunnen doen dit weekend?
0: Ja, inderdaad. En Davy, als je luistert... appen, niet appen, hè. Je moet bellen 's ochtends als je 5 hoort in de uitzending. Ja. Liedje met 5 moet je bellen. Morgen is de laatste dag. Want aanstaande zondag bestaan wij 5 jaar. En dan hebben we hele mooie prijsvragen voor deze week. Heb je het gemist? Ja, dan heb je pech.
1: Ja, dan had je maar moeten luisteren.
0: Inderdaad. We gaan lekker muziek draaien en kijken of we nog inspiratie binnenkrijgen. Inderdaad, voor het weekend voorpret. En anders denk ik, dat ik gewoon lekker thuis achter de van of voor de van ga zitten.
1: Ja.
0: De hele dag.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Ruim 500 kilometer file staat er al in het land. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. 6 kilometer file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Dat is na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging een kwartier. Half uur vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 6 kilometer file tussen knooppunt Velsen en Uitgeest. Bij Uitgeest zijn ook twee rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Rijdt langzaam over 24 kilometer tussen Utrecht-Noord en Noorderloos. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, de files vielen gelukkig een beetje mee, hè?
1: Ja.
0: Maar altijd wow,
1: hoor, jongens.
0: Wow. Veel te hard.
1: Wat intens.
0: Dat is gewoon veel te hard.
1: Ja.
0: Hij wil niet.
1: Nee.
0: Gaan we het ook lekker niet doen.
1: Ha, ha,
0: ha. Ha, ha. We gaan naar het een beetje het dom nieuws.
1: Ja.
0: Toch? Domme donderdag.
1: En ik hoorde dat jij dom nieuws had.
0: Ik heb redelijk dom nieuws. Nou ja, dom. Ja, eigenlijk wel.
1: Of raar. En,
0: een beetje dom van deze veilingssite.
1: Oké, vertel.
0: Heb je er wel eens meegedaan op zo'n veilingssite dat je kan bieden en zo? Nou,
1: nee.
0: Sommige mensen die doen dat nog wel. En dan kan je voor heel goedkoop kan je dan kaartjes kopen voor de dierentuin of zo. Hè?
1: Ja, dat is toch hetzelfde als ze vroeger met zo'n bordje in een zaal gingen. Nummer 94, ja. Nummer 56.
0: Dit gaat inderdaad ook over grote artikelen. En daar kan je dus op de site kon je dan wel digitaal kon je stemmen op artikelen.
1: Ja.
0: En elke keer ging die prijs zo hard omhoog dat het een beetje raar was. En wat hebben ze nou gezien? Dat de toezichthouder zegt dat de inzet van biedbots waren ingezet. Dus oftewel, je was aan het bieden tegen computers.
1: Maar waren de computers van het bedrijf waaraan je betaalde?
0: Ja. Ja. En dus dat betekent als jij een tientje biedt, dan bood die, die bot 15 euro. En daardoor zijn de prijzen zo ontiegelijk hoog geworden.
1: Ja.
0: Dat je eigenlijk genaaid bent. Zeg maar jeetjes. Het is ook niet van gisteren, moet ik eerlijk zeggen. En dit is inderdaad ook op de sites gebeurd. Waar je hotelovernachtingen, entrees voor de dierentuin, pretparken en andere dagjes weg kon doen.
1: Oh, wat erg.
0: Ja. Tussen 1 augustus en 1 december werden deze bij tienduizenden veilingen ingezet.
1: Zo.
0: Ja.
1: Oh, wat erg.
0: Nou, ik vind het vooral sneu voor die mensen die denken, ik kan lekker goedkoop met mijn familie een dagje naar de dierentuin.
1: Die het gewoon ook nodig hebben soms, weet je.
0: Ja, weet je hoe duur die kaarten zijn normaal gesproken? Ah, dat is niet normaal. En dan word je eigenlijk genaaid. Het bedrijf is wel gepakt, gelukkig. En het is het bedrijf met tikkingveiling.nl. Die heeft de overtreding erkend. En heeft uit eigen beweging hiermee gestopt. Voordat het onderzoek begon.
1: Wauw.
0: Ja,
1: lafaard.
0: Ja, inderdaad. Maar toch hebben ze een boete gekregen van 270.000 euro. Ik vind eigenlijk dat alle mensen die tussen 1 augustus en 1 december daar wat hebben gekocht. 2024. Geld terug moeten krijgen.
1: Maar ja, dat denk ik, dat vind ik ook. Maar is dan niet juist weer het tegenargument wat je dan kan krijgen van net als gokken, je gokt. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Dus het is een keuze die je maakt. Ook al is het niet eerlijk. Kijk, ik zou ook zeggen iedereen geld terug. Maar aan de andere kant, het is wel een keuze. Dus ik denk dat als je dat gaat aanvechten, dat ook best wel moeilijk is eigenlijk.
0: Ja, ik denk niet dat je dat wint ook.
1: Nee.
0: Inderdaad, het is wat je zegt ook. En je weet natuurlijk niet of de laatste bot een bot is geweest. Of dat iemand anders het is geweest.
1: Ja.
0: Want ja, ik heb ook wel eens daarop gedaan. Omdat ik iets echt wou hebben. En dan was ik ook soms te laat. Met
1: dat
0: de laatste bot.
1: Bizar.
0: Maar in ieder geval, ik ben blij dat de Kassa, het programma van BNNVARA, hier aan aandacht heeft besteed. En toch lekker naar buiten is gekomen. Dus mensen, let op als je op die veilingen zit. Denk je dat het is heel raar dat deze prijs heel erg hoog gaat? Denk dan eventjes gewoon goed na.
1: Ja, of ga nou inderdaad naar echt zo'n ruimte waar echt mensen zijn. Wat je ook nog steeds in sommige programma's. Ik vind dat zo grappig. Die mensen kunnen zo snel praten.
0: Ja.
1: En fantastisch.
0: Jezus, joh. Dan kan je, voordat je het weet, heb je 3 koeien en een schaap. Weet je, omdat
1: je verstaat niet eens waar je op biedt, volgens mij.
0: Je weet niet wat je doet.
1: Nee.
0: Inderdaad. Nee, dat bieden sowieso, gokken en zo is sowieso niet goed, jongens.
1: Nee.
0: Maar ik vind het nogmaals een beetje sneu voor de mensen die dachten een goedkoop weekendje met de kinderen weg te kunnen. Wat gaan we doen? We gaan muziek draaien en daarna komen we terug met de 3 kanshebbers voor de powerplaat voor volgende week alweer. En ik heb een tussenstand gezien en ik weet niet of iedereen daar heel erg blij mee is.
1: Nee.
0: Nee, ja. Vanmorgen hoorde ik ook een mening en dat klopte ook niet met de peiling van de mensen.
1: Oh.

0: Let's go.
1: Hey, let's
0: bijna,
1: go.
0: Bijna, jongens. Ja. Mogen de mannen gaan voetballen? Ga je kijken?
1: Half, denk ik.
0: Nou, het is voor mij weer met tijdverschil, hè? Weer verschillen.
1: Ja. Ja, want ik zag, je kan nu bij sommige bioscopen ook kijken. En dat begint dan A1, A2 uur 's nachts of zo.
0: Oh, verschrikkelijk. Ja. Want even kijken, in Nederland, voor mij speelt... wat erg. Ik heb me eigenlijk nog niet zo in verdiept eigenlijk.
1: Oh.
0: 11 juni gaat het beginnen. En ja, het is natuurlijk alweer dat het over 3 landen zijn verdeeld.
1: Ja.
0: Wanneer speelt Nederland? Ga even kijken, jongens. Ja, ik weet het. Het is mannenvoetbal.
1: Ja, ja, wij zijn een hele andere tak.
0: Ja, sorry,
1: hè?
0: Jongens. Van de dames had ik het zo geweten.
1: Wanneer
0: waar
1: is die?
0: Dan moet je me geen gekke dingen gaan vragen.
1: Oh.
0: Nederland speelt 14 juni om Nederlandse tijd om 10 uur 's avonds.
1: Oh, dat valt dan wel weer mee.
0: Ja. En ik denk dat jij het over de wedstrijd hebt Tunesië-Nederland.
1: Ja, ik weet
0: die
1: niet.
0: Die is om 1 uur 's nachts.
1: Ja, dat was er eentje echt heel laat.
0: Ja. Ik heb een voordeel. Ik loop 6 uur achter op jullie. Dus bij mij is het midden in de middag. Ik weet niet of ik daar weer blij van word. Maar oké. Okay.
1: Ja.
0: Curaçao speelt ook al, geloof ik, in een van de eerste dagen. Dus ik ben benieuwd of er een groot feestje
1: ja,
0: gaat worden dan.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn, hè?
0: Ja, inderdaad. Dus dat, we gaan het daar maar vanuit. Oké, maar we waren bezig met de powerplaten. En we hebben 3 nieuwe kanshebbers.
1: Ja.
0: Je hebt al een mening gekregen erdoor, denk
1: ja.
0: ik. En onze luisteraars hebben een andere mening dan ons deze week.
1: Ja, ja. Ook een keer leuk.
0: Ja, dus hoef je niet naar ons te luisteren natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Wat denk jij dat er op de laatste plek staat?
1: Ik denk, fuck de DJ.
0: Nee. Nee.
1: Oh.
0: Run Rabbit. Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Snap
0: ja.
1: ik ook.
0: Ja. Nou.
1: Wel, een beetje.
0: We gaan Run Rabbit dan maar even ja. draaien. Toch?
1: Ja.
0: Ja, je kan nog stemmen. Ik wou net zeggen, je kan niet meer stemmen. Ja, je kan nog wel stemmen.
1: Ja.
0: Je kan nog 3 kwartier... Nee, 1 uur en 1 kwartier ja. stemmen op onze website.
1: Dus misschien kan jij wel iets totaal anders laten gebeuren.
0: Ja, en vanavond om 5:05 weten we definitief wie de morgen heeft gewonnen.
1: Ja.
0: Dus stem nog eventjes als jij wel Run Rabbit leuk vindt.

0: Ja, ze rent er vandoor.
1: Ga maar achter het konijntje aan.
0: Ja.
1: Zover het nu staat, gaat deze niet winnen.
0: Nee.
1: Ik vind het een verschrikkelijke mooie stem, heeft ze.
0: Dat wel, maar ik denk dat... Als zij in een ja, zeg ik het weer, Alice in Wonderland film... is dit echt een heel mooi nummer, denk ik. Of op een musical, in een musical ook.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik ben ook heel benieuwd.
1: Huis op de Prairie.
0: Ja, een beetje... Het is niet dat het ligt niet aan haar.
1: Nee.
0: Ik denk dat het puur het... Weet je die?
1: Ja, voor mij zijn onze collega's vanmorgen ook... dat het lijkt op een liedje uit Alice in Wonderland.
0: Ja, ik heb dat één keer in ze gezegd... en ze houden er niet meer over op, volgens mij. Ik heb iets in iemand getriggerd, denk ik.
1: Ja, nee, maar ja. Je hebt wel gelijk.
0: Ja, echt, ik zie gewoon dat konijntje met de klokje... wel tik, tik, want hij heeft natuurlijk altijd haast.
1: Ja.
0: Terwijl het dus eigenlijk gewoon over de taal iets anders gaat. Over trauma's. Dat ik
1: trauma,
0: denk, huh?
1: Ja. Het is wel zo, als je hem wel vaak hoort... dan. Het is geen plaatje dat je uitzet.
0: Nee, maar ik zou hem ook niet zelf aanzetten.
1: Nee, ik zou hem niet kiezen.
0: Nee,
1: maar goed, luister, er zijn genoeg mensen die hem wel leuk vonden. Ja. Want we hebben er heel veel op gestemd gewoon.
0: En je zou hem vast nog af en toe wel een keertje voorbij hier horen komen. Het is ook niet dat hij helemaal verdwijnt.
1: Tuurlijk. Maar eigenlijk is het heel raar. Want het nummer wat bovenaan zat, had ik eigenlijk niet verwacht. Want ik vind die... Die tweede is geworden, is gewoon een irritant nummer. Maar ik kan me wel voorstellen waarvoor mensen daarop hebben gestemd.
0: Ja?
1: Want het is herkenbaar.
0: Oh.
1: Dus
0: ja.
1: Dit is de nummer 2 of de runner-up op dit moment.
2: Ja.

0: Ja, toch ga ik steeds mis aan te zingen weer.
1: Ja, maar dat, het heeft wel iets.
0: Ja. Ja. Ze hebben het wel leuk geprobeerd te doen.
1: Ja, het is niet dat ze... Ja, het had nog erger gekund.
0: Ja. Het enige wat jij net zei al tegen mij... Je hoort het geheigde weer tussendoor.
1: Ja, wat, ik denk dat dat de nieuwe... Kijk, je hebt natuurlijk altijd weer... Dan is het weer ineens een synthesizer. Er is altijd een trend. En ik denk dat op het moment de trend de gekreun en ge, weet ik het wat is. En geheig.
0: Het zal best
1: dus kunnen. Echt wel vaak. Ja. Valt me steeds meer op.
0: Ik vind het helemaal niks. Maar oké, het gaat ook niet over ons, hè, natuurlijk. Nee. Dus dat betekent dat we een runner-up hebben. Het is nummer 1 en dat is natuurlijk Fuck the DJ. Nee, het is niet zo dat die kutplaatje staat te draaien. Maar ze wil gewoon letterlijk eventjes lekker nemen. Gaan we het eventjes zo netjes zeggen, toch?
1: Ja.
0: We gaan deze plaat draaien. Vind je, ben je er nog maar eens? Je wil mee stemmen? Je kan nog eventjes op de website stemmen. Ga naar www.girlpowerradio.nl en laat je stem nog eventjes horen. Stem, stem, stem. We komen dadelijk natuurlijk het 2 uur terug naar het nieuws en weer en verkeer. Wat gaan we dan doen?
1: Ga je nog een zin in aan plaat?
0: Ja.
1: Zo.
0: Oh, zin aan. Ja. Nou, ik heb er nu al zin in. Ik zeg, blijf lekker luisteren en tot zo.

0: nieuws. Ik ben Marcel van Meer.
1: Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 700 kilometer file in het land. Zoals gebruikelijk is het weer druk op de weg op donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam. Laten we daar ook beginnen met een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein. Dat is dus de A10 West. Bij het ongeluk was ook een motorrijder betrokken. Dat gebeurde bij de Koentunnel. Dik een kwartier vertraging op die A10 West. Maar de weg is dicht, dus je moet omrijden via de A10 Oost. A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. De weg is weer vrij. Vertraging nog een kwartier. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. Dat komt dus door dat ongeluk op de A10 met die motorrijder. Daardoor staat het daar muurvast. En kan je dus maar beter omrijden via de zuid- en de oostkant van Amsterdam. A9 tot slot vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Velsen rijdt het langzaam door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: We zijn toe aan het laatste uur, zo hoorde je dat.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is 5:00 en dat betekent dat we in het laatste uur van achteraansluiten zijn ingegaan. En we hopen dat iedereen gewoon lekker een beetje door kan rijden. Of als je in de file staat, lekker je raampje naar beneden doet. Ja. En lekker hard kan meezingen met de muziek.
1: Ja, nu is het nog een beetje lekker weer. Morgen wordt het heel warm en daarna storm, jongens.
0: Ja, dat vertelde jij mij.
1: Ja, het is wel voornamelijk in het noorden en in het midden, dacht ik. Maar ze zeggen ook heel veel hagel en dat bepaalde plek zoals 32 graden eerst wordt. Dus dat betekent dat het ook morgen heel benauwd wordt. Ja. Als er daar een storm komt.
0: Het is al benauwd,
1: ja,
0: vind ik.
1: Ja, ik ben helemaal gek.
0: Hier inderdaad benauwd aan het worden. Ik hoop dat wij een keertje de sprong ontlopen. En dat er geen hagel hier komt.
1: Ja, dat zou ook eens lekker zijn.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: We gaan een cadeautje aan onszelf geven.
1: Hey. Ook een beetje aan jullie, hoor.
0: Ja, ook van hun. We gaan een liedje draaien wat wij zelf leuk vinden.
1: Ja.
0: Of één van ons in ieder geval. En ik heb vandaag aan jou gevraagd, welk liedje wil jij horen?
1: Ja.
0: Je wist het eigenlijk niet een beetje. Toen zei ik, ja, iets zomers.
1: Ja.
0: En waar kwam je toen mee?
1: Ja, Summer van Calvin Harris. Dat was het eerste dat in me opkwam.
0: Ja, ja. Het is een heerlijk nummer. Dus ik zeg, we gaan hem lekker luisteren. En
1: geniet nog van het zonnetje.
0: Ja, dans lekker mee. Volume op 10 in de auto. En hopelijk kan je zo meteen lekker door gaan rijden. En I'm

0: Ja, het is 5:10. Zes.
1: Ja.
0: Zes jongens. Ja, sorry. Ook wij hebben last van warmte. Ja. En we staan niet eens in de file.
1: Moet je nagaan, nog niet.
0: Nee, we gaan het hebben over Music & Mood. Het is tijd voor Music & Mood. En vandaag draaien we een nummer dat helemaal past bij de vibe van de dag. Nou, vertel het ons.
1: Ja, we gaan naar Tongue Tired luisteren van Group Love. En het nummer is uitgebracht in 2011. En het staat op het album Never Trust a Happy Song. Dat vind ik best wel echt een pakkende albumtitel.
0: Ja.
1: Never Trust a Happy Song. Group Love is een Amerikaanse band die muziek maakt binnen de indie rock en indie pop. Het nummer kreeg een brede internationale radio airplay na de release en werd een van de bekendste tracks van het album. Het werd daarnaast in verschillende media gebruikt, onder televisie en reclamecampagnes. Daar ken ik dus ook serieus het nummer van.
0: Ja, ik denk heel veel mensen, denk ik.

0: het is een gegeven dat mensen steeds minder tv kijken.
1: Ja, het is allemaal streamingdiensten, want dan heb je geen reclames. Ja. Of zowel, dan moet je meer betalen, maar dat doen ze ook.
0: Ja.
1: Ja, terwijl tv...
0: Ja, toch ook. Ja, en het nieuws volgens tegenwoordig allemaal digitaal.
1: Ja, en weet je wat het ook is, denk ik? Doordat mensen televisiewereld weet dat er bijna niet meer naar tv wordt gekeken, gaan ze ook minder daarop doen en meer op de streamingdiensten, denk ik.
0: Ja.
1: Waardoor er ook minder uitgezonden wordt, nieuwe dingen, dan op tv.
0: Ik denk het ook. En ja, en als er wat wordt uitgezonden op tv, dan kan je het alvast een week vooruit streamen.
1: Of ergens anders terugkijken zonder reclame. En ja, dan ja, het is toch, ik vind het toch altijd wel gezellig met gewoon de familie op de bank tv kijken.
0: Vind ik ook, een beetje zappen.
1: Ja,
0: weet je wel?
1: Ja. Alles wat.
0: Maar goed, jij kent hem in ieder geval van de reclame. Ja. Welke reclame weet je dat?
1: Dat weet ik dus niet.
0: Maar ik ga het met je meedenken. Ja. Misschien dat het zo meteen er binnenkomt.
1: En als jij het weet, laat het ook weten.
0: Ja, misschien. Dan weet iemand anders die zit te luisteren. En appelt ons dan eventjes. Of doe het eventjes op de Twitter. Laat weten aan ons welke reclame dit is.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 800 kilometer file in het land, zoals gebruikelijk weer een drukke donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam en in het midden van het land. Op de A2 Utrecht Den Bosch, 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is nog een uur op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Er staat 6 kilometer file, want op de A10 West gebeurde een ongeluk met een motorrijder bij de Koentunnel. De weg was daar even dicht. Momenteel zijn alle rijstroken weer vrij, maar op de A10 vanuit het Nieuwmeer naar Watergraafsmeer bij de Koentunnel altijd nog 9 kilometer file en 40 minuten vertraging. Ook is de A9 weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Maar vanaf knooppunt Rotterpolderplein staat 20 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eigenlijk slaat dit nummer op de volgende. Ja. Say My Name.
1: Say My Name.
0: Want wat gaan we doen?
1: We gaan naar Artist Spotlight, waarin wij een artiest of band in de spotlight zetten die dat wel een keer verdient.
0: Nou, ja. En welke heb je vandaag?
1: Vandaag is het geworden Muse. Nou, ik denk dat iedereen Muse ook wel kent, hoop ik.
0: Ik denk de meeste wel, ja. Ja. Maar misschien ook niet allemaal.
1: Nee. Muse is een Britse rockband die in 1994 is opgericht. De band bestaat uit een zanger, gitarist, pianist, drummer en bassist. Ja. Dus lekker veel...
0: Lekker veel mensen.
1: Ja. De muziek van Muse wordt beschreven als alternatieve rock, progressieve rock, de space rock. En in een mix van hard rock of normale rock. Met klassieke invloeden die in haar werk soms is aanvullend met elektronische muziek.
0: Ja.
1: Ja, want ze hebben ook best wel een tijdje niet meer opgetreden.
0: Ja, dat zal wel weer ruzie in de band zijn geweest.
1: Nee, dit weet ik. Oh. Wist jij dat dus Muse een van de duurste bands is om te laten optreden? Dus
0: oh.
1: Niet, ik bedoel dan niet in je achtertuin, maar
0: nee.
1: Om hun...
0: wat in een programma
1: ja,
0: zo.
1: In, op een festival zijn hun dus een van de duurste bands. Volgens mij vragen ze voor een uur wel een paar miljoen zelfs.
0: Oké. Okay.
1: Maar hun doen het volgens mij ook niet meer voor het geld. Voor de leuk. En als je het dan voor weinig, dan staan ze heel veel.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Ja, dat is ook wel weer zo.
1: En in Malieveld hebben ze vorig jaar, 2 jaar geleden nog gestaan in Den Haag.
0: Oh. Ik heb ze nog nooit live gezien, moet
1: nee,
0: ik eerlijk zeggen.
1: Nee, moet je echt wel een keer... Het is echt
0: ja, maar
1: leuk.
0: Ik ben niet zo rock.
1: Nee.
0: Zeker geen hard rock. Vind ik niks.
1: Ja, ik vind het geen hard rock.
0: Nee?
1: Nee.
0: In wat voor muziek stream vind jij het dan meer passen?
1: Het is wel rock, maar even denken.
0: Is het dan
1: wat alternatieve poprock.
0: Ja, toch wel een beetje
1: niet
0: meer
1: poprock, maar wel wat meer alternatief. Want het is niet alleen maar bas, gitaar, drum. Snap je?
0: Ja,
1: het is niet van alles heel hard richting metal.
0: Mm-hmm.
1: Het is echt wel een wat meer... Iedereen kan het wel hebben, denk ik.
0: Ja, ik ben benieuwd of dat de mensen daar hem uit gaan zetten.
1: Want we gaan naar een nummer.
0: Ja.
1: Hoe lang duurt die?
0: 5:15.
1: Ja, dat is dus wel een standaard rocknummer dan.
0: Ja, dat wel.
1: Ja.
0: En zeker uit die tijd. Wanneer komt deze?
1: Even kijken.
0: Even denken.
1: 2003 of 2009? 2009.
0: 2009, ja. Nou, dan was de muziek nog langer.
1: Ja. Mag wel weer hoor.
0: Wij gaan hem gewoon lekker draaien. En mochten wij na een tijdje denken, nu is het genoeg.
1: Dan doei.
0: Dan is het doei.

0: Ja. Het is kwart voor zes. Wat heb ik wel met de tijden vandaag, jongens. Het gaat veel te hard.
1: Ja.
0: We gaan naar de top track van Thursday. Ja, en dat heb jij, ben erin gedoken, hè?
1: Ja, want ik heb nu al een paar weken wat verschillende hits gedaan. Dus wereld tot Nederland. Omdat we heel erg lang wereldwijd Justin Bieber met Beauty and the Beat hadden.
0: Oh ja.
1: Ja, en weet je, om dat 10 weken achter elkaar te horen, dacht ik, maar deze week heb ik weer die van wereldwijd. Want we hebben er een hele oude.
0: Die ook 4 minuten 47 duurt.
1: Ja, van een heel goed album. Namelijk Billie Jean van Michael Jackson.
0: Ja, en dat komt waarschijnlijk door door de film, hè, die uit is gekomen. Ja. Heb je hem al gezien?
1: Ja, ik heb hem in de eerste week gezien. Maar dat vind ik dus raar, want hij is begin april al uitgekomen. Ah. Maar ja, misschien omdat Coachella nog in mensen achterhoofd speelde. Maar ja, ik vind het toch wel vet dat weer zo'n nummer toch wel weer de aandacht krijgt die hij nodig heeft.
0: Ja.
1: Hoort te krijgen.
0: Ik vind het een goed nummer. Ja. En ongeacht wat er allemaal is gebeurd. Wat we niet weten. Want iedereen heeft een mening.
1: Een persoon is anders dan de muziek. Hè?
0: Ja, daarom. En wat vond je van de film?
1: Goed. En ik hoor heel veel mensen zeggen, oh, raar einde. Maar ja, er zat een hele goede reden achter. Want ze moesten last minute dingen eruit knippen. Als in 2 weken van tevoren. En ze zeiden, ja, als hij goede streams haalt, komt er deel 2. Is nog steeds niet bekend. Ja, volgens mij wel half. Maar voordat hij uitkomt, is hij, oh, dan komt er deel 2. Want dit gaat de hitlijst. Ook is hij misschien slecht.
0: Ja.
1: Het gaat om zo'n grote naam. Dus vandaar dat hij op een raar eindstuk eindigt. Want hij gaat daarna weer verder.
0: Ja, er waren inderdaad mensen die vonden dat er wat uit moest. Hè? Toen hij net klaar was helemaal.
1: Ja, ik snap het wel. Ik vind er eigenlijk niks van. Want ik snap beide partijen.
0: Ja.
1: Het is, ja, het is gewoon allemaal heel ingewikkeld. En hij is er zelf niet om het over te oordelen. Dus het is allemaal maar ik vind.
0: En dat vind ik het moeilijke.
1: En welke mening kies je dan?
0: Ja.
1: Dat is het moeilijke ervan.
0: Inderdaad. Ja.
1: Maar zijn muziek is wel goed. Dus.
0: Zijn muziek blijft nog steeds goed. En we gaan het gewoon lekker draaien. En wij hebben geen mening. Ga je dansen?
1: Nee, vandaag een keer niet. Sorry.
0: Jammer, nee, het is te heet.

0: Ja, heerlijk nummer. Lekker ja, lang. Net als vroeger, lekker al lang.
1: Ja.
0: Ja. Hey, we zijn aan het einde gekomen van achteraansluiten van deze donderdag alweer.
1: Ja, ging snel, hè?
0: Het gaat knoeit te hard. Ja. Echt waar. Dadelijk om 6 uur is natuurlijk de 90s noise. Waar gaan we mee beginnen, denk ik? Oh, Jim Clifford komt voorbij. Oh, Jim Cliff, dan moet ik zeggen natuurlijk. Jezus. Oh nee, dat is wel. Nee, ik ga niks veranderen. Echt niet. Nee. Hou je van Acta en de Munich?
1: Ik vind het oké.
0: Je vindt het oké. Nou, dan komen we dadelijk wel weer een beetje blij van.
1: Ja.
0: Morgenochtend, dan zit...
1: Ik er met Hugo.
0: Ben jij er weer?
1: Ik ben er altijd, jongens.
0: Ik ga toch dat kamertje inrichten boven voor je. Die hier kan blijven slapen. En morgenmiddag ben jij met Rea hier voor achteraan sluiten. Niet om 4 uur, maar om 2 uur. En morgenochtend mogen jullie de winnaar gaan bekendmaken van de Powerplaat.
1: Ja, ik ben benieuwd of er nog... Je kan nog 7 minuten stemmen, jongens. Doe het, doe het, doe het.
0: Ja, 7 minuten stemmen. Kom op, je kan het.
1: Ja.
0: En daarna gaat Justin met de Freaky Friday beginnen. En dan is het weekend. En heb je niks te doen, dan ga je lekker zondag lekker naar...
1: Zomerhit.
0: Ja. En waar wordt dat gehouden?
1: Scheveningen in de Maatschappij.
0: Kijk, jongens. Je kan daar gewoon lekker heen. Ga lekker op de fiets. Dat is beter.
1: Ik zou niet met uitgaan. Het is echt waarschijnlijk weer heel druk.
0: Ja. Het is vlakbij Scheveningen, dus sowieso zal het lekker druk zijn daar. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Dankjewel voor het luisteren en het mee te doen. En ik wil jou bedanken, Daan. Ik denk dat ik pas over 3 weken weer een keertje met jou hier zit.
1: Ja, zoiets.
0: Een hele fijne avond en dankjewel.
1: Nou, dat doe je, hè.

0: nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits vanmiddag met een aantal bijzonderheden. Totaal aantal kilometers file loopt al wel iets terug. We zitten nu op 660. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging bij Zaltbommel. Linkerrijstrook van de A7 is dicht vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Daar staat na een ongeluk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Altijd nog een half uur extra reistijd heb je nodig tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Dat staat 13 kilometer file. Na een ongeluk op de A10 West bij de Koentunnel richting Zaanstad 12 kilometer file met een half uur vertraging nog. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de aansluitende A5 nog een fikse file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook in het zuiden van het land op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Want er staat 7 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar 90's Noise met Monique en Justin.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein is in hoger beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op. Nog 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Kwartiertje vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam over 10 kilometer. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Staat 13 kilometer tussen Moergestel en Best. En nog 10 minuten vertraging op de N69 vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Tussen afrit Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: 90's Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoorn demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van DMK en DOC-kaas door Arla Foods. Brussel ziet geen risico's voor de concurrentie. De fusie verenigt ruim 11.000 melkveehouders en bijna 29.000 medewerkers met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 miljard euro. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van